Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. In Coevorden raakte iemand in een auto zwaar gewond toen er een boom opviel. En in Hooglanderveen, bij Amersfoort, zijn twee huizen in brand gevlogen na blikseminslag. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dit is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. De scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had het rood moeten zijn. Met Veronica Weer van Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Door het noodweer dat de afgelopen uren over het land trok, is in Coevorden iemand zwaar gewond geraakt. Een boom viel op een auto. Vooral in het midden van het land kwamen meldingen binnen van stormschade. In Apeldoorn werd een drakenbootfestival vroegtijdig beëindigd door noodweer. Inmiddels is code oranje overal weer ingetrokken. In Woerden is een grote brand uitgebroken in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd, maar ze konden ter plekke worden nagekeken en hoefden niet naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of blikseminslag de oorzaak is. Door bliksem ontstond wel brand in twee huizen in Hooglanderveen, bij Amersfoort. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden en toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Het is toch maar de vraag of Frenkie de Jong vanavond op het veld staat wanneer Oranje tegen Zweden speelt op het WK. Tijdens een training botste hij tegen Quinten Timber en Frenkie heeft nu lichte klachten. Marokko heeft net met 1-0 gewonnen van Schotland. Oud-PSV'er Saibari schoot hem er al na 2 minuten in. Met Veronica Weer van Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Door het hele land zijn de hulpdiensten druk geweest met stormschade. In Twente kreeg de veiligheidsregio 170 meldingen binnen. Onder meer over omgewaaide bomen en afgewaaide daken. In Noord-Holland is het festivalterrein van Juliana Pop in Juliana Dorp zwaar beschadigd. En in Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt vandaag of morgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. En daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. Bondscoach Ronald Koeman heeft toegegeven dat zijn wissels in de WK-wedstrijd tegen Japan niet goed waren. In de persconferentie voor de wedstrijd tegen Zweden zei hij dat de wissels niet het gewenste effect hadden. Er was kritiek op Koeman omdat hij snelle spelers van het veld haalde en er langzame voor in de plaats zette. Met Veronica Weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. Kans op een bui is vandaag klein.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok, heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp, Noord-Holland, raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning en een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen, bij Amersfoort, was er brand in 2 huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland, en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat 2 treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. En de VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. Met Veronica Weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. Kans op een bui is vandaag klein.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp in Noord-Holland raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen bij Amersfoort was brand in twee huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Een treinongeluk in de buurt van Londen heeft een machinist het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond, 11 zijn er slecht aan toe. Het lijkt erop dat de twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen de een moest stoppen, waarschijnlijk door een fout in het seinsysteem, reed de ander er tegenaan. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. Het Veronica Weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
12: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
13: Kippie!
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 5.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: De beste muziek aller tijden.

0: mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
11: Kippie.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Hey, ben je er weer?
20: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
19: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
20: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
19: Ja, lekker.
21: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
22: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
22: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
24: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
25: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
26: Oh, heerlijk hier, hè?
27: Ja, eindelijk even niks.
28: Dit is echt nice.
27: Hola, le pongo dos cervezas.
29: Hola, señor. Sí, 2 bier.
0: Voor mij?
1: I un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
0: Por favor.
2: Proost. Proost.
3: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het heeft vannacht op verschillende plekken in het land flink geonweerd. De brandweer had de handen vol aan meldingen over schade, wateroverlast en blikseminslagen. In Flevoland en omgeving ging er een NL-alert uit, waarin mensen werden opgeroepen om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaar. Door blikseminslag ontstond vannacht op verschillende plekken brand. Dat gebeurde onder meer in Hooglanderveen bij Amersfoort, in het Gelderse Uddel en in Leek in Groningen. In het Utrechtse Woerden was een grote brand in een huis en daar kregen meerdere mensen rook binnen. Het is nog niet helemaal bekend of ook die brand door bliksem kwam. Nu de goudprijzen stijgen, ziet verzekeraar Interpolis een forse toename van het aantal woninginbraken, schrijft de Telegraaf. Dieven zijn niet meer zoals vroeger op zoek naar computers of andere elektronica, maar nemen nu vooral sieraden en horloges mee. Goud is makkelijker te verkopen en levert ook meer op, zegt een expert. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel één wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is nu door naar de laatste 32. Het Veronica Weer van Weer Online. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein.
11: 18 plus, speelbewust.
28: Ja, echt serieus? Wat een geld.
29: 18.000, potverdikke me.
30: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
30: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
32: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
33: Attap.
32: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
34: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
35: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
36: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
37: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
38: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
39: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
40: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
41: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
42: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
43: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
44: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
42: Rook?
44: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
42: Nee, rook, uit de meterkast.
43: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
44: Zo, koffie?
43: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
45: Luister vanmiddag vanaf 4 uur naar Wout en

0: Little Steven en Bitter Fruit.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
0: Erko, opstandje, Rob Jetten wordt boos en gaan met die bananen. Het is de zaterdagochtend van je vrienden van Radio Veronica. Goedemorgen. Mijn naam is Ferry en leven we nog een beetje na gisteravond met dat onweer. Ik woon zelf in Almere. Daar was volgens mij, kwam allemaal NL alerts ook allemaal binnen. Maar ook in Amsterdam en volgens mij midden Nederland was echt mega heftig gisteren qua onweer. Voor de rest viel het volgens mij wel aardig mee. Maar nou, hopelijk leven we allemaal weer een soort van beetje zonder schade de nacht doorgekomen. We zijn er voor je met de beste muziek aller tijden, uiteraard ook in het weekend. En straks vanaf 10 uur uiteraard 80s only, oftewel alleen maar muziek uit de jaren 80 met Maurice en ook met Dennis vanmiddag. Tot die tijd, nou sowieso, zometeen muziek van onder andere Michael Jackson.

0: Don't Stop Till You Get Enough bij Veronica.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Vanavond is het zover de tweede wedstrijd van Nederland in het WK tegen Zweden. Ja, ik mag wel hopen dat we even die Scandinaviërs even helemaal zoek gaan spelen. Vraag is nog of Frenkie de Jong vanavond mee gaat doen. Want die heeft een blessure opgelopen. Dus ja, het is de grote vraag of hij het gaat redden met die botsing tegen Timber van een paar dagen geleden. En vannacht ook nog een andere belangrijke wedstrijd. Tenminste, voor ons als Nederlanders. Ecuador tegen Curaçao. Ja, wel even dus laten opblijven, want 2 uur vannacht. En wij dachten, ja, weet je wat het is? Dat WK vieren kun je natuurlijk thuis. Maar je kan het ook vieren met je vrienden van Veronica. Het is heel simpel. Meld je even aan via radioveronica.nl. En kom vooral binnenkort even langs in dat Radio Veronica Café. Als je bent uitgenodigd, als je bent teruggebeld door Wout en Frank. En vanmiddag zijn ze weer vanaf 4 uur het Radio Veronica Café. Om het Nederlands elftal alvast een klein beetje aan te moedigen vanuit Breda. En om alvast een klein beetje in te drinken. Wat biertjes, wat bitterballetjes, alles erop en eraan. Django Wagner is er. Alles erop en eraan. Dus radioveronica.nl om je aan te melden voor dat Veronica Café. Krijg het even vanuit mijn kant. Zometeen Madonna en dit is YouTube.
2: Veronica.
3: Ja joh, dat is nog eens even lekker.
2: Helemaal happy met jullie.
1: Radio Veronica.
4: De beste muziek aller tijden.

0: De meeste muziek in je weekend krijg je bij Veronica met dus straks vanaf 10 uur alleen maar muziek uit de jaren 80. In dat 80's only weekend in aanloop naar het Radio Veronica Café. Dus zometeen onder andere Prince, ook Stromae komt eraan, net zoals EWF. Binnen nu en 2 minuten.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Hey, jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tampoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo

0: nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. We gaan.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
8: Het is overal heet, mogen dat duidelijk zijn.
9: Het is zomer!
8: Temperaturen nou op het strand tussen de 20 en 24 graden. In de Randstad 24 tot 27 graden. En in de oostelijke provincies kan het opnieuw 30 graden of meer worden vandaag.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu
10: Ferry Omen.
11: Met

0: de dijk en dansen op de vulkaan. Bij Radio Veronica, het is een makkelijke zaterdagochtend, want je hoeft niet heel lang voor de kast te staan. Ah, is het daar veel te warm voor?
1: Ja, het is warm hier. Ja,
2: het is snikheet.
1: Snikheet.
0: En daarnaast natuurlijk het Nederlands elftal dat vanavond speelt tegen Zweden. Dus ja, iets oranjes en iets korts. Nou ja, dat moet volgens mij wel lukken. Zometeen

0: bij Veronica. Zometeen Paul Simon, Panic at the Disco. Ook CCR. En zometeen het laatste nieuws met Jeroen Hazewinkel. En groot nieuws over het WK sowieso. Want er is een ploeg uitgeschakeld. Ja, als ik zeg dat we waarschijnlijk geen getoeter horen, dan weet je eigenlijk al voldoende natuurlijk.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: ook voor blauw.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
6: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op verschillende plekken in het land hebben mensen last gehad van het noodweer dat gisteravond laat en vannacht overtrok. De harde wind rukte daken los en bomen kwamen op de weg en op auto's terecht. In Coevorden raakte iemand daardoor zwaar gewond. Door blikseminslag braken her en der branden uit. In het midden van het land was er een NL-alert. Ook het treinverkeer is getroffen door het slechte weer. Op een aantal plekken, zoals tussen Hogeveen en Bijlen in Drenthe en tussen Zuidbroek en Veendam in Groningen, is het spoor versperd door bomen en takken. En dat zorgt voor uitval en vertraging. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Ondanks een nieuw bestand tussen Israël en Hezbollah zijn in het zuiden van Libanon vannacht zeker 5 mensen gedood door Israëlische aanvallen. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau drones, gevechtsvliegtuigen en artillerie gebruikt. Die trof onder meer huizen. En ook Turkije ligt eruit op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella verloor met 0-1 van Paraguay en na eerder verlies is die daardoor uitgeschakeld in groep D. Paraguay scoorde al na een minuut en het lukte de Turken ondanks kansen niet om de gelijkmaker of meer te maken. Vanavond staat Oranje tegenover Zweden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een warme tot zeer warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden en 24 tot 27 graden in de Randstad. In de oostelijke provincies kan het opnieuw 30 graden of iets meer worden.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Lekker lang opladen, Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Luister vanmiddag van

0: dan is het eindelijk zover. De tweede wedstrijd van Nederland op het WK tegen Zweden. En de grote vraag is, kan Frenkie de Jong meedoen?
1: Hij heeft grotendeels getraind. Alleen wachten de reactie af. En hopelijk gaat het goed.
0: Nou, we gaan het dus zien vanavond tegen Zweden. Ook nog Curaçao om 2:00 PM tegen Ecuador. Veronica met de beste muziek aller tijden. En zometeen onder andere CCR. Ook Lola Young is voor je onderweg. Net zoals muziek van de Wham.
2: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow met Ferry Omen.
3: Dit is echt verschrikkelijk. Laat ik het zo zeggen, je wordt er alles behalve geil van.

0: ik kan gecanceld worden om het volgende wat ik ga roepen. Maar ja, ja dat zien we dan wel. Vroeger zag ze er echt prachtig uit. En nou ja, echt afgeslankt, alles erop en eraan. Daarna heeft ze zich, is ze gaan eten. Is ook verslaafd geraakt en zo. Zou je hond, nou goed, ja, dat wilde ik niet zeggen. Maar inmiddels gaat het weer echt goed en heeft ze alles weer opgepakt. Is ze volgens mij van de drugsverslaving af door de Lola Young. En Messi heeft ook toen, toen het wat minder ging, ook haar tournee gecanceld, alles erop en eraan. Inmiddels is ze ook weer gaan optreden, dus het gaat allemaal weer een stuk beter. Nou, ik weet niet of ik gecanceld ben, maar dat zien we dan wel weer. Zometeen onder andere Wham, eerst CCR nu bij Veronica.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
2: Ferry Omen.

0: van een lekkere vleesraad, man. Heerlijk.
1: Radio Veronica.
2: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
3: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Yeah.

0: Bryan Adams op meteen voor je al de weg. Ook de County Crows, net zoals Doe Maar. En het makkelijkste spelletje van de Nederlandse radio terug van weg geweest. Je hoeft er zeer weinig voor te doen. En je kan er een Veronica-t-shirt mee winnen. Wat je moet doen, ik vertel het je zo.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
5: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
0: Veronica Weerbericht. Het wordt echt afschuwelijk warm vandaag. Temperaturen van 20, ja, 20 moet je echt in het water liggen langs de kust, hoor. Tot meer dan 30 graden vandaag. Hi.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu.
14: Ferry Omen.
15: Met de

0: Elton en Big Yellow Taxi bij Veronica. Het is de zaterdagochtend en nou, 3 weken is op vakantie geweest. Maar ik geef ze gewoon weer weg hoor vandaag. Ja.
1: Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt.
1: Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
3: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Het makkelijkste spelletje van de Nederlandse radio. Je hoeft er zeer weinig voor te doen. Althans, 1 appje sturen. Dat vind ik wel echt vallen onder de categorie zeer weinig. Ik wil een t-shirt omdat. Puntje, puntje, puntje. Maak de zin af. Kom je zo meteen in de uitzending. Dan win je een gratis Veronica t-shirt. En hij is vers gestreken, vers gewassen. En ik begreep ook een handtekening van Maurice Verschuren die je straks na 10 uur hoort. Dus heel simpel. Meld je even aan via de gratis app van Radio Veronica. Audio-appjes zijn extra welkom. Dus ik wil een t-shirt om dat puntje, puntje, puntje. Dus waarom wil jij een t-shirt? Waarom verdien jij een t-shirt? Zometeen Boney M. En dit is nu eerst

0: bij je vrienden van Veronica.
1: Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt.
1: Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
3: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Het is de zaterdagochtendshow. En het is heel simpel. Elk weekend geef ik jou de kans om een gratis Veronica t-shirt te krijgen, te winnen. En die wil je winnen, geloof me. Het is heel simpel. Waarom verdien jij een Veronica t-shirt, mocht je doorgeven via de gratis app? Echt alle soorten redenen zijn mogelijk, hè. Dus heeft de hond hem opgegeten? Dat vind ik wel een makkelijke smoes. Of heb je er simpelweg nog nooit één gehad? Of wat dan ook. Waarom wil jij een Veronica t-shirt? Mag je doorgeven via de gratis app van Radio Veronica. Arjen, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Waar gaan we vanavond kijken?
4: Ik denk in het buurthuis.
0: In het buurthuis met wat kennissen of zo? Of met de familie?
4: Nee, met de doodsgenoten.
0: Nou, dus jij gaat vanavond... Je zit in elk geval goed qua het WK.
4: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En wat ga je aandoen? Heb je oranje shortje of...
4: Veronica t-shirt, maar ja, die heb ik nog niet.
0: Kijk, daar doelde ik inderdaad op, want je had er al wel een, begreep ik, hè?
4: Ja, ik had er een helemaal met zendschip, maar die is kapot gegaan in de was. En helaas niet meer te dragen.
0: Dus nu heb je helemaal niks meer?
4: Nee.
0: Nee, ja, zonde.
4: Het wordt in mijn blote bast.
0: Om de dorpsgenoten even te beschermen, Arjen, zal ik een Veronica t-shirt naar je toe sturen.
4: Super, hartstikke leuk.
0: Veel plezier ermee.

0: Coming Home bij Veronica. Zaterdagochtend met de beste muziek aller tijden. Zometeen Vanessa Paradis, The Rolling Stones en ook Teddy Swims.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi? 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar €0,99.
6: Dat gaan we vieren!
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
9: 18.000, potverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Goedemorgen.
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
12: Mm.
13: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
21: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
24: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
25: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
26: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Door het hele land is er schade door het onweer en de storm van afgelopen nacht. Er liggen bomen en takken op het spoor en daardoor rijden er in Groningen, Drenthe en Brabant minder treinen bij Veendam, Bijlen en Den Bosch. Ook sloeg op meerdere plekken de bliksem in en vlogen huizen in brand, onder meer in Leek en Uddel. Het noodweer heeft in de kop van Noord-Holland zoveel schade aangericht op het terrein van Juliana Pop dat het festival niet door kan gaan. De organisatie roept op om niet naar het terrein toe te komen en belooft ticketbezitters snel te informeren. In het zuidwesten van Duitsland raakten 9 mensen gewond toen de bliksem insloeg op een sportfeest. Er heeft opnieuw niemand gebruik hoeven maken van de nachtopvang in Westerbork. Daar kunnen dit weekend mensen terecht als er geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar voor de tweede nacht op rij kon iedereen daar een slaapplek krijgen. De nachtopvang is vanaf maandag in Zwolle. En op het WK voetbal is voor het eerst een speler bestraft volgens de nieuwe regel dat je niet iemand mag uitschelden met je hand voor je mond, zodat het niet te bewijzen is. De speler van Paraguay deed het tegen Turkije en kreeg een rode kaart. Paraguay won, Turkije is uitgeschakeld. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden, tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter.
22: De situatie op de weg dan, dat gebeurt niet vaak, maar er staat gewoon een vertraging op de zaterdagochtend. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 16 minuten vertraging.
27: Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is

0: serious about fun.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: WK kijken? Bestel de kippiepan. En krijg de kippievoetbal.
9: Kippie.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
11: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
13: Luister vanmiddag vanaf

0: en Mr. No Whittle.
1: Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow.
0: Yes, good morning. Het is de zaterdagochtend van Radio Veronica. De dag van het WK. Nederland speelt vandaag tegen Zweden. De grote vraag is, gaat Frenkie de Jong vandaag meespelen? Koeman zei daar het gisteren het volgende over.
2: Hij heeft grotendeels getraind. Alleen wachten de reactie af. En hopelijk gaat het goed.
0: Nou, we gaan het zien vanavond dus om 7 uur tegen Zweden. En leuke bekomstigheid met het hele WK is dat wij ook iets heel leuks organiseren.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Ja, exact. Het Radio Veronica Café. Daar kun jij dus bij zijn. Sowieso zijn ze er vanmiddag vanaf 4 uur. Wout en Frank vanaf het Veronica Café in Breda. Maar ze staan er vaker en jij kan erbij zijn via radioveronica.nl. Jezelf even aanmelden. En dan maak je ook nog eens een keer kans op een reis naar Curaçao. Hey. En die wil je winnen, dus radioveronica.nl. Dus en een gezellig avondje uit en je maakt kans op een reis naar Curaçao. Zometeen de Red Hot Chili Peppers. Ook de Human League komt eraan. Eerst even zomers headbangen met Bob Marley.

0: En Don't You Want Me, de Pet Shop Boys voor je onderweg. Ook Lenny Kravitz komt eraan. Ome Lenny Kravitz. Het kader van de beste muziek aller tijden, net zoals Lou Reed.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
11: Veronica Weerbericht.
0: Yes, good morning. Temperaturen vandaag, ja, richting de 30 graden plus. Alleen op de stranden 20 tot 24 graden. Dus als je wil afkoelen moet je daarheen, maar dat wil heel Nederland. Dus ja, ben je met z'n allen daar, is het weer warm. Dus het wordt gewoon bijzonder plakkerig warm vandaag, ja. De situatie op de weg dan, Veronica Verkeer of Flitsmeister. Er staat 1 vertraging gemeld op de A12 van Arnhem richting Oberhausen... tussen Oud-Dijk en Duitsland, 7 minuten daar.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
12: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
13: En

0: Lenny Kravitz en Mr. Cab Driver. Mark Vinkers die is erbij via de app.
1: Hey Ferry.
0: Morning.
1: Rukken. Is er nog iets leuks in het nieuws vandaag?
0: Nou ja, sowieso veel problemen en instortingen en alles erop en eraan wat betreft het noodweer van gisteren, al dat onweer. En voor de rest dus, vooral alles is eigenlijk gericht op het voetbal van vanavond. Nederland tegen Zweden om 7 uur. Zometeen onder andere Lou Reed. Ook het goede doel is voor je onderweg naar Katy Perry en

0: Het goede doel en nooduitgang bij Radio Veronica. Zo meteen na 10 uur de one and only Maurice Verschuren. Ik weet dat je niet de meest grote voetballiefhebber ooit bent, maar ga je wel kijken?
1: Dat ligt er een beetje aan.
0: Of je niet dat eten gaat.
1: Ja,
0: oké.
1: Okay. Precies. Ja. Nee, maar misschien wel. Ik denk het wel.
0: Oké.
1: Ik vind het zeker altijd leuk als Oranje speelt.
0: En je bent natuurlijk naar het WK-café. Je bent wel geweest, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: Alleen, was dat?
1: Dat was onwijs gezellig, man. Wat een feest is dat. Echt, mooi, zeker... echt een leuk feestje is het. Ja, en kijk, wij zijn natuurlijk allemaal leuke mensen, hè? Dus en de club van Radio Veronica, maar al onze Radio Veronica luisteraars. Het zijn de leukste mensen, zijn dat.
0: Zeker weten, dus je kan je nog even aanmelden via radioveronica.nl. En zometeen, gewoon vanaf vanouds, hè, gewoon ethisch only.
1: Ethisch only, rammen!
2: Veronica. Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio.
3: Hoi.
4: Kom maar door.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5.000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches sounding looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
13: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
14: Kippie.
15: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost, Autotaalglas. Que sí.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer van gisteravond heeft een leven geëist. In het Drentse dorpje Het Haantje bij Coevorden kreeg een vrouw een boom op haar auto. Die werd helemaal geplet en de vrouw overleed. Door blikseminslag was er ook op allerlei plekken brand en er werden daken van huizen geblazen. Festival Juliana Pop in Noord-Holland kan niet doorgaan door stormschade op het terrein. De organisatie zegt op Facebook dat het niet veilig kan, maar dit is niet het nieuws wat je wilt delen, zeggen ze. Onder het bericht staan veel steunbetuigingen. Juliana Pop was uitverkocht, onder andere S10 en Ronnie Flex zouden optreden. In Twente is een bruiloft in het water gevallen, letterlijk. Door de regen overstroomde een beek. De feestzaal in de watermolen ernaast liep onder water en de gasten moesten vluchten. Niemand raakte gewond. Ook zijn op allerlei plekken bomen en takken op het spoor gevallen en rijden daardoor minder treinen, onder meer bij Den Bosch. En Harry Styles heeft ook zijn show in Londen gisteravond stilgelegd om een fan te helpen. Iemand in het publiek keek bezorgd rond en hij vroeg wat er was. Degene was zijn zus kwijt en Styles ging pas weer zingen toen die gevonden was. In Amsterdam stopte hij ook de show om te zorgen dat iemand vooraan water kreeg. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter.
6: En op Veronica Verkeer, dit zijn de drie langste files. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld, 12 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 8 minuten. En de A12 Arnhem-Utrecht voor Maarsberg, 11. Dan meldt Flitsmeister 5 snelheidscontroles. Je kan ze vinden en ook melden in de Flitsmeister-app.
7: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
14: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
17: Mooi van Ethos.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Luister vanmiddag

Radio Veronica.

Fleetwood Mac hoorde je en Big Love. Oh, yes. En daarvoor The Boss met Born in the USA. I can feel a good one coming on. Kwart over 10 op 20 juni. Whoa. Dit zijn je vrienden van Radio Veronica. The Boss was gisteren bij de opening van het Obama Presidential Center. Alle oude presidenten die hebben dan een museum of een centrum. Hij was niet alleen, ook Eddie Vedder was erbij. Christina Aguilera, Stevie Wonder, John Legend, Mark Anthony en The Roots. Dat zou Mark Anthony daar dan weer ineens tussen doet, hè? Zanger Rinus was erbij en The Roots. Ja, goed. Dit is Radio Veronica, we zijn er weer klaar voor. Met de beste ethisch ga ik jou verwennen tot 4 uur vanmiddag. Normaal doen we dat tot 6 uur, maar om 4 uur is het vanmiddag weer Wout en Frank live vanuit Breda in het Radio Veronica Café. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao zijn we daar live met de Radio Veronica vrienden. En de sfeer zit er dan goed in, want er zijn allemaal leuke artiesten. Volgens mij hebben wij vanmiddag Django Wagner zelfs. En ja, god, dat wordt leuk hoor. We gaan straks even checken hoe dat allemaal, wat er allemaal gaat gebeuren vanmiddag. En ik ben bij je dus met de beste muziek uit de '80s. En wil jij iets horen, geef het gewoon even lekker door via de gratis Radio Veronica app. Nu sowieso voor je Ray Parker Jr. met Go.

0: 3. De beste muziek aller tijden.
1: Wat een lekkere muziek, jongens.
2: Veronica. Radio Veronica, join the club.
3: Chaka Khan. Let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do.

Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. Met Chaka Khan, I Feel For You. En Pete Townsend, Face to Face. Er zijn gewoon diehards die weer of geen weer, of ja, misschien juist wel lekker de sportschool ingaan. Want daar is het allemaal geairconditioned. Zoals Edgar, die zegt: goedemorgen Maurice. Zo even een uurtje sporten. Heerlijk, Radio Veronica met jouw ethisch op de AirPods. Mooie uitzending. Goed bezig, jongens. Dit zijn de helden, hè? Gewoon blijven sporten. En oh, hey. Lekker weer. Wet, wet, wet. Dit is Angel.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas. Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis.

0: één kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats, elke deal een groot verschil.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Veronica weerbericht.
11: Als je even een klein momentje hebt, dan haal ik even het ijs van de microfoon af. Want het is hier in de studio zo ijskoud vanwege die airco. Kan ik je even vertellen wat de vooruitzichten zijn? Het is een warme dag, 20 tot 27 graden. In het oosten kan het nog net iets warmer zijn. De zon die schijnt flink en er trekken ook wel wat wolken over. De rest van het weekend is ook gewoon warm. Dagelijks af en toe een klein onweersbuitje. En ook volgende week blijft het zeer warm, met in het midden van de week zelfs tropische temperaturen.
0: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu
0: Maurice Verschuren.
12: Met de beste muziek aller tijden.
13: Dit is Veronica.
12: Radio Veronica.
13: De beste 80's.
12: De beste 80's.

0: Coco and Call It Love.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now.
0: The Vinyl Countdown. Hey, het is weer tijd voor wat moois van de platenspeler. Morgen hebben we weer de platenzaak met Wouter van der Goes. 2 uur lang alleen maar vinyl. En er wordt iedere week mooi bijgehouden wat dan het meest over de toonbank gaat. Dat weet Ferry Ome, mijn vriend en collega. Nog even collega. Je blijft trouwens wel een beetje hangen.
2: Daarom.
0: Ja. Wat is nou deze week de top 3 eigenlijk?
2: Ja, op 3 Thriller. Die staat opeens dan weer in de top 3. Ja. Ik denk, nou, die documentaire film, alles erop en eraan. Dat iedereen denkt, goh, ik ga toch even wat Michael Jackson
0: zeker,
2: halen.
0: En ik weet niet of jij al The Verdict hebt gezien van Michael.
2: Nee.
0: Nou, dus ik dacht, van als nou iedereen... Als deze gezien heeft, dan is het de vraag hoe lang we die muziek nog kunnen kopen. Dus koop het nu.
2: Ja, nu kan het nog.
0: Want het is heftig, hoor, wat erin zit. Oké.
2: Op 2, over heftig gesproken, de K3 Originals met de Reunie Live.
0: Dat lijkt me nou echt vreselijk om dat te draaien, op te zetten.
2: Als ik het volgende week voor je meeneem, ga je hem dan draaien?
0: Ik vind dat... Ik snap het niet. Ja, ik snap voor kinderen is leuk, maar...
2: Ja, maar kinderen gaan toch geen vinyl draaien? Die willen toch gewoon Spotify?
0: Nou, nee, die vinden dat allemaal te gek volgens mij, maar...
2: Kinderen van... Ach,
0: ik kan het gewoon niet... Ja, het is gewoon niet helemaal mijn beleefwereld, maar toch... Nee, maar bijvoorbeeld ik weet een oud collega van mij, die is helemaal gek op.
2: Ja,
0: die heeft ook meegeholpen aan de fantastische playlist dit weekend. Dus eigenlijk geen kwaad woord over K3.
2: Dus,
0: Oké, verder. Wat is nummer 1?
2: Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
0: Dat is dus de nummer 1 deze week. Het meest verkochte album. Oké, nice. Foreigner heeft een bijzonder jubileumjaar. 50-jarig jubileum met een wereldtour, een documentaire. En ze komen ook naar ons land. 13 en 14 juli. Hello,
2: ons Festival. Nederland. Het is ons land.
0: Ons land. In Emmen zijn ze dat. Het Hello Festival. En ik dacht, laat ik deze eens even draaien. Dit is een verzamelaar. Hits from 40 Years. Van 1977 tot 2017. Ja, en in het 80s Only Weekend moeten we dan deze draaien natuurlijk. Hè? Dit is That Was Yesterday.

0: Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Zo, bam, die zit. Vanity Six, een Nasty Girl. Foreigner ook nog, That Was Yesterday. Ik kreeg trouwens nog een paar leuke appjes binnen van Henk. Die zegt, lekker Foreigner, dinsdag in 013 naar het concert geweest. Anderhalf uur hits, het was geweldig. Afgelopen weekend Foreigner gezien op het Hello Festival in Emmen. Daarna nog even thuis nagenieten met de jukebox. Als jullie dit feestje nog even afsluiten om deze te delen met iedereen, zou het top zijn. Lekker man, deze muziek. Ja, mooi. Ja, het is ook. Wauw, ik krijg er een filmpje trouwens bij van de jukebox. Dat is een hele mooie, Ger, die jij daar hebt, die jukebox. Ik zal het even laten. Oh ja, je moet het eigenlijk beleven natuurlijk en het zien erbij, maar ik zie hier een prachtige jukebox, een Rockola. Met daarin een singeltje. Het is prachtig om te zien. Mooi filmpje en tof dat je erbij was ook bij Foreigner. Dit is Radio Veronica, het weekend met de beste 80's. Hey, zometeen binnen nu en een paar minuten voor jou. Irene Cara en U2 komt er ook aan. En als ik iets voor je kan draaien, laat het vooral weten via diezelfde app. Veronica.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
7: Dit weekend viert Giraffe de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraffe.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraffe, met een V.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar €0,99.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis.
11: Glashelder.
16: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
18: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
19: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
18: Echt?
19: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 11 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn nog altijd te weinig bedden op de intensive care. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het tekort aan bedden komt veel terug in de verhoren over de aanpak van corona. Toen waren er ook te weinig, nu zijn het er nog minder. Na het noodweer van gisteravond zijn de veiligheidsregio's nu druk met het afhandelen van de schade. Er waren al tientallen meldingen en verwacht wordt dat er nog veel meer bijkomen. De storm zorgt voor omgewaaide bomen en omdat er soms heel veel regen viel, waren er ook overstromingen. Door het noodweer is in Drenthe een dode gevallen. Een vrouw uit Friesland reed met haar auto in de buurt van Coevorden toen daar een boom op viel. De auto werd verpletterd en de vrouw overleed ter plekke. Er zijn ook bomen op het spoor gevallen. Op verschillende plekken rijden minder treinen. En in Duitsland is gisteravond een Nederlandse auto met een zelfgemaakt zwaailicht aan de kant gezet. Er zaten twee mannen in die zeiden dat ze op de terugweg waren van een rally in Albanië. Achterop hun auto stond twee mannen, één Volvo, nul plan. Wat kan er misgaan? Ze moesten het zwaailicht weghalen en mochten toen verder. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een bui.
1: Dan Veronica Verkeer. Dit zijn de drie langste files op dit moment. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Hoevelaken, 16 minuten door een ongeluk. De N306 Kampen richting Harderwijk voor Biddinghuizen, 18 minuten. En de N306 de andere kant op Harderwijk richting Kampen voor Walibi Holland, 26 minuten. Dan 7 snelheidscontroles. Je kan ze allemaal vinden en ook melden mocht je er eentje tegenkomen in de Flitsmeister-app.
24: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: voor blauw.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.

Ik zat gewoon mee te zingen. En de microfoon ging al open. Kan niet. I Will Follow, live countdown, stukje Veronica geschiedenis, YouTube. En daarvoor Irene, Cara en Fame. Het is Radio Veronica, het is het weekend van Nederland-Zweden, vanavond om 7 uur. En morgen Ecuador, Curaçao. En ook Curaçao die moedigen wij aan, want het Radio Veronica Café strijkt neer in Breda. Afgelopen week voor het eerst gedaan, vandaag ook weer. En dan de 25e ook. Om Nederland en Curaçao aan te moedigen. En je kan een reis winnen naar Curaçao. Nou, straks heb ik even contact met Wouter van der Goes. En met Frank, want die zijn vanmiddag ook weer live te horen vanaf 4 uur daar. Hey, laat me vooral even weten als ik iets voor je kan draaien. De app staat voor je open. Veel mensen die toch al een beetje aan het genieten zijn van het weer. Een beetje barbecue-plannen aan het maken. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die het totaal niet trekken. Ikzelf, van mij kan het niet heet genoeg zijn. Alleen hier in de studio, je kent dat wel, misschien heb je het op het werk ook, is het gewoon een vrieskist. Je kan hier echt vlees bewaren, dat blijft echt gewoon maanden goed. En zo kwam er een appje binnen van iemand die zegt, mag ik alsjeblieft Billy Joel, We Didn't Start the Fire, want zo voelt het ook, zegt Andries. Vind ik een hele goeie, komt er zo aan. Ook de Wee Papa Girl rappers binnen nu in een paar minuten. En dit is Dead or Alive.

0: Ready again, King Rasta, because I rhythm them maka.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Geweldig, ga zo door. Ik geniet ervan.
3: De beste muziek aller tijden.

En we didn't start a fire. Gewoon je moet bij het haardvuur kun je nou afkoelen. Hè? Zo warm wordt het de komende week. Ik kreeg ook al een appje nog van Rule, van de We Papa Girl rappers, die ik daar straks draaide, van Michel. Die zegt, fantastisch jeugdsentiment. Nou, mocht jij een track hebben die je graag wil horen, laat het vooral weten. Maar wat nog veel belangrijker is, laat het weten als jouw auto een wasbeurtje kan gebruiken. Kijk, je hebt misschien gisteren ook wel onweer gehad. Mijn auto die staat al onder van die bomen. En als het dan gaat onweren en zo, dan volgende dag moet ik de takken en de spullen en zo er allemaal afhalen. Maar ik heb ook een paar duiven bij mij zitten. En die duiven, die denken dan, oh, daar heb je Maurice. Hij doet zijn deur open. Kom, we gaan met z'n allen zoveel mogelijk schijten op zijn auto. En dan gaan ze van tevoren gaan ze eten. Het lijkt wel secondenlijm met bessen en takken en alles wat er maar chemisch en giftig is en in die lak brandt. En dat wordt dan over mijn auto uitgepoept. Nou, ken je dat? Herken je dat? Of heb je last van Sahara-zand op je witte auto of dat soort dingen? Laat het mij even weten, want ik kan misschien jou wel blij maken met een wasstraatpas. Iedere zaterdag geef ik er eentje weg. Dat doen we de komende weken nog. En je weet, ja, zaterdag is toch een beetje de nationale autowasdag. Dus heb jij ook van dat duiventuig, net als ik? Of is je auto gewoon toe aan een wasbeurtje? App even naar de studio en wie weet kan ik jou zo even terugbellen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Veronica Weerbericht.
13: Het is zonnig, vooral in het oosten kan het echt wel 30 graden worden. Aan zee wat koeler. En later in het zuidoosten kans op een buitje. Morgen opnieuw zonnig met stapelwolken en kans op buien. En het wordt langzaam maar zeker komende dagen steeds warmer. En midden volgende week gaan we echt flinke broeierige temperaturen krijgen. Met weinig kans op onweer.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu
14: Maurice Verschuren.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is Veronica.
17: You know the 80s miss you, right?
18: Let me guess. No one even talks face to face anymore.
17: Here? We're out until the streetlights come on. You should stay.

0: Radio Veronica, het weekend met de beste 80's. Bij mij en bij Dennis Obé straks na tweeën. En Journey, Don't Stop Believing, daarvoor Stevie Wonder met Part-Time Lover. Ik zei net al, op zaterdag geef ik hier een wasstraatpas binnen. En het doet mij toch een beetje pijn wat ik allemaal binnenkrijg. Mijn hart, mijn autohart, dat bloed. Linda die zegt, ik heb al een klacht ingediend bij de gemeente, maar helaas wordt dit pas in het najaar gesnoeid. Veel duiven en in de zomer veel bloesem. In de winter heel veel plakrotzooi van de bomen. Ik voel je, ik snap helemaal wat je bedoelt. Hier ook iemand die zegt, ja, ik heb wel geen duivenpoep, maar meeuwenpoep. Overigens krijg ik ook een foto van een blinkende auto. Dat is wel ook wel weer grappig, hè? Van mensen die het ook gewoon goed voor elkaar hebben. Ja, heel veel leuke appjes. En ook nog een foto hier van... ik moet hem heel even erbij zoeken. Oh ja, van Sanna, waarvan de hele voorruit... dus echt van links naar rechts, van boven naar beneden... één grote duivenpoep is. Inderdaad, ik vraag me af van die vogels... die kunnen heel gericht poepen schijnbaar. Zij denken dat dat hun wc is. Dat is heel raar, is dat, hè? Maar goed, nou. Ik kan je daarmee uit de brand helpen. Klausina, dankjewel voor jouw appje ook.
1: Ja, nou ja, hartstikke leuk.
0: Ik begrijp dus dat jij ook een vieze auto hebt. En vertel eens even, hoe komt dat zo?
1: Ik ben deze week begonnen bij een afvalverwerker. Bij Verwerken Puin.
0: Ja.
1: Vooral asfalt van de A6 op het moment. En daar komt heel veel stof bij vrij. En we kunnen nergens anders de auto's parkeren. Dus ja, wij zitten dus constant met de auto onder het stof.
0: Dus eigenlijk iedereen die bij die afvalverwerker werkt... die heeft gewoon aan het eind van de dag een hele bak stof en zand en puin en
1: ja,
0: zo.
1: Ja, heel veel viezigheid. Veel viezigheid en stof.
0: Maar is het wel leuk werk, hopelijk?
1: Ja, superleuk. De eerste week begonnen en super enthousiast.
0: En goede collega's is ook belangrijk, hè?
1: Ja, die zijn hartstikke leuk. Kijk. Ik kan niet anders zeggen. Ja, nou ja, goed, ik denk dat ze waarschijnlijk ook wel voor meeluisteren. Dus ik kan niet anders zeggen, maar nee, hartstikke leuk. Super.
0: Nou, mooi. Hey Klausina, ik ga jou blij maken met een wasstraatpas. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Nou, super. Kom van pas, hè. Ja.
0: Hey, fijn weekend. En dankjewel voor het luisteren naar Radio Veronica.

0: Geef het maar door via de app. Je kan ook even een berichtje inspreken en dan kan ik jouw track zo draaien. En ja, weet je, ik hou ervan van die warmte. Maar er zijn ook heel veel mensen die kunnen niet wachten tot het weer winter wordt. Voor hun is de summer altijd cruel.
1: Don't like the fucking summertime, okay? Think it sucks. Hot, sticky sucks. Hot, sticky sucks. Okay? Okay.
0: Dus laat maar even weten wat je wil horen. Kan ik het zo voor je draaien. Ook onderweg Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. En Duran Duran komt er ook aan met Rio.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse Nieuwe Haring, 2 stuks voor maar €0,99.
17: Dat gaan we vieren!
16: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
20: Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
22: Opgelost, aan totaalglas.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
23: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
25: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 12 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op verschillende plekken zijn door de storm vannacht bomen en takken op het spoor gevallen en is de bovenleiding stuk. Onder andere tussen Den Bosch en Utrecht rijden geen intercities. Tussen Utrecht en Schiphol rijden er minder en tussen Den Bosch en Geldermalsen rijdt helemaal niks. ProRail is druk bezig alles te herstellen. In Drenthe gooit het noodweer van gisteravond roet in het eten voor de mountainbike race Bartje 200. Die gaat niet door, want bij de start en finish in Borger is het een ravage. En door het bos fietsen is het gevaarlijk door alle loshangende takken, zegt de organisator. Er zouden ruim 2000 mensen meedoen. Langs de Amstel aan de zuidkant van Amsterdam is een vrouw omgekomen toen ze op haar fiets werd aangereden door een trekker. Hulpverleners hebben haar nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de trekker, een man uit Waverveen, is aangehouden. Het is niet duidelijk waardoor het zo misging. En bij een treinongeluk in München is een dode gevallen. Twee wagons van een goederentrein stortten van een brug toen er iets fout ging met rangeren en kwamen met één kant op de weg eronder terecht. Het gaat nog uren duren om alles op te ruimen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een regen- of onweersbui.
0: En dan Veronica Verkeer, 29 kilometer in totaal. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld, 11 minuten door een auto met pech. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Deil, 26 minuten. En de N306 Harderwijk richting Kampen voor Walibi Holland, 17. Dan zijn er ook snelheidscontroles, die kan je vinden en melden in de Flitsmeister-app.
29: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
30: Dat gaan we vieren.
29: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
31: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
29: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
30: Dat gaan we vieren.
29: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
32: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
33: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
32: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
34: Even 30 jaar op sabbatical?
1: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Duran Duran, maandag op Spoorpark live in mijn stadje Tilburg, jongen, 013. Rio hoorde je. En ook nog Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Het is 11:15.
1: Gentlemen and ladies, let the mayhem begin.
0: Radio Veronica, ik lees net dat Nederland al 11 keer heeft gewonnen van Zweden. Dus ja, vanavond gaan we het kunnen waarmaken vanaf 7 uur. Na de 2-2 tegen Japan is wel belangrijk dat we gaan winnen. Het mooie is dat Radio Veronica ook weer de sfeer er helemaal in gaat brengen vanaf 4 uur. Live vanuit Breda, het Radio Veronica Café. Er zit daar een kroeg, dat heet Café Bruxelles. En daar zijn Wout en Frank en een heleboel Radio Veronica luisteraars en een paar hele toffe artiesten. En straks ga ik even met Wouter checken wat we nou precies gaan doen. Want wij moedigen niet alleen Oranje aan, maar ook Curaçao. Die spelen dan natuurlijk morgen nacht. Dik Advocaat, ook een beetje Nederland natuurlijk. En ook, ja, wij zijn 100% voor Curaçao. Zeker tegen na die afstraffing van 7-1. En het leuke is, je kan dus bij Wout en Frank een reis winnen naar Curaçao. Met z'n tweeën. Oh, dat is lekker. Nou, straks check ik even met Breda hoe de sfeer daar is. En aan jou de vraag. Wat zou jij vast willen horen over sfeer gesproken? Dat een beetje fout is uit de jaren 80. Want zometeen hebben we weer fout van oud. Er komen een paar leuke suggesties al binnen. Zeker ook veel platen die iets met het zomerse weer te maken hebben. Zoals Vamos a la Playa van Rigera en zo. Dat soort dingen. Dus heb je er nog eentje? Geef hem snel door via de app.
2: Maurice Verschuren.
3: I can't deal with people anymore. It's just, everyone sucks so hard, you know? Everybody is so stupid. And they all walk around going,

Dan ben je weggewaaid. Zante Jay Gill's Band en Centerfold. Ik heb in mijn hoofd... We zitten nu bij het blokje fout van oud. Voor een lekkere foute plaat. Ik heb in mijn hoofd altijd, als ik deze hoor... en misschien heb ik dat alleen als Brabander... deze van de VC Experience.

0: Nou ja, dat brengt mij dus bij de komende rubriek. Fallout. Het is tijd voor een lekkere foute plaat. Pia Zadora en Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall, komt binnen van Sonja. Gerben die komt met Rio, Maywood. Even kijken, Wind en Zeilen van een Gerwin met een W. Die zegt een heerlijk nummer met dit weer. Nou ja, zo komen er allemaal fijne platen binnen. En ik krijg ook nog een appje van Marlon. Die zegt heerlijk de WC Experience. Ja, dat is ook zo. En aan de telefoon Frank. Hallo Frank.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, dankjewel voor jouw appje voor Fout van Oud.
1: Ja?
0: Je had een hele leuke plaat. Vertel eens even aan heel Nederland welke plaat dat is.
1: Cliff Richard en The Young Ones.
0: Ja, heb jij ook naar die serie gekeken vroeger op tv?
1: The Young Ones, The New Statesman, wat daarna kwam. Eigenlijk alles waar Rick Mayall en Adrian Edmondson in waren.
0: Kijk, gewoon alles gewoon. De hele shebang, heerlijk.
1: Tuurlijk.
0: Hey, ga je ook voetbal kijken vanavond?
1: Jazeker.
0: En waar ga je kijken? Daar zijn we toch altijd benieuwd naar.
1: We gaan lekker in ons tuinhuis zitten. We hebben de airco hangen, dan kunnen we gewoon in alle rust kijken. Dan heb ik ook voor niemand last. Dan kan ik in alle rust, alle doelpunten nog een keer zien.
0: Heel goed.
1: Ik denk dat we het nu maken vanavond. Dus.
0: Ja. Ik snap jou wel. Kijk, in een kroeg kijken is heel gezellig. Zeker als er gescoord wordt, dan vliegen de barkrukken door de ruimte. Leuk. Maar je hebt altijd iemand die voor je staat of die er doorheen begint te tetteren en dat soort dingen.
1: En ik weet dat jij dol bent op warmte, maar ik word niet heel vrolijk van een kroeg van 35 graden.
0: Dan heb jij het beter bekeken. Heel goed.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel voor jouw suggestie voor The Young Ones. We gaan hem lekker draaien en een mooi weekend nog, hè?
1: Dankjewel. Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Fout van Oud.
2: Look, everyone. He's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Wait, Rick. Do the speech.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Adtap.
12: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcrème?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Veronica Weerbericht.
21: De zon die schijnt flink, het wordt heel warm. 31 graden wel, vooral in het oosten. In de kustgebieden is het wat koeler. Later vanmiddag kan er vanuit het zuidoosten een buitje voorkomen. Vanavond blijft het warm en vrij broeierig. Morgen opnieuw veel zon, warm ook weer, 28 tot 30 graden. In het noorden is het dan iets koeler met 24 graden.
22: Dit is Radio Veronica.
23: Het station van Wout en Frank.
22: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
23: En nu
22: Maurice Verschuren
23: met de

Het is zo gek, als het een beetje mooi weer is, dan hoor je ineens in iedere plaat een soort van boodschap. Abracadabra, je hoorde hier de Steve Miller Band. Het is bijna 10 voor 1. We hebben straks over een paar uur weer verbinding met het altijd gezellige Breda. Want daar is het Radio Veronica Café. En wat gaan we daar doen? Nou, het is heel simpel. Tijdens de wedstrijden van Oranje en van Curaçao zenden wij daar live uit. Met Wout en Frank. Vorige week hebben we al een hele leuke middag gehad. Vanmiddag gaan we dat weer doen. Django Wagner is de gast. En Wilbert Pigmans. En ja, het wordt ontzettend leuk. We gaan natuurlijk Oranje aanmoedigen. Die spelen natuurlijk vanavond. Maar morgen speelt Curaçao. Dus het is heel belangrijk dat we dat ook doen. Want je maakt ook kans op een reis naar Curaçao. Mogelijk gemaakt door onze vrienden van Curaçao. En kijk, het is hier wel lekker weer. Maar ik kan me voorstellen dat je gewoon toe bent aan een mooi eiland. Waar alles gewoon chill is. Waar je lekker kan genieten. Even ertussenuit. Nou, je kan jezelf ook nog opgeven. Want we hebben volgende week er ook nog eentje. De laatste is dat. Dat is donderdag 25 juni. Dan zenden we dus ook weer uit vanuit Breda. Kan je bij zijn met je vrienden in het Radio Veronica Café. En bovendien maak je dan dus kans op een reis voor 2 personen naar Curaçao. Wil je jezelf opgeven? Ga even naar radioveronica.nl. Daar vind je alle info. En ik geloof dat Wouter al onderweg is naar Breda. We gaan hem zo even bellen. Kijken hoe het is. Wat ze allemaal gaan doen vanmiddag. Wordt zeker leuk. Ondertussen draai ik voor jou de allerbeste 80's. Met zometeen nog onder andere UB40. En dit zijn de Stranglers.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. Daar gaan
4: we. Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
9: Kippie.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
16: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
17: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zeeland is iemand aangehouden na de vondst eerder deze week van een zwaargewonde man in Middelburg. Die werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij. De verdachte kwam in beeld na onderzoek en gesprekken met getuigen. Wat hij precies met de dood van de Middelburger te maken heeft, is niet duidelijk. In de Dominicaanse Republiek, in het Caribisch gebied, is een grote brand geweest in een toeristenresort. Een Italiaanse vrouw is omgekomen. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis en vele honderden werden geëvacueerd. Een groot deel van het resort is verbrand. Het vuur is nu onder controle. In Zuid-Libanon zijn zeker 9 doden gevallen door aanvallen van Israël. Volgens Libanon werden huizen beschoten. Afgelopen week escaleerde het geweld, maar gisteren was net een staakt het vuren afgesproken. Israël zegt dat het reageerde op nieuwe aanvallen van Hezbollah. En een van de oprichters van de SP is overleden, Hans van Hooft. Hij was partijvoorzitter in de jaren 70 en deed dat 15 jaar lang, tot hij werd opgevolgd door Jan Marijnissen. Daarna was hij onder andere wethouder in Nijmegen. De SP zegt, van Hooft wist dat praten alleen niet helpt, maar dat er ook actie nodig is. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is zomers met veel zon. Het is 20 tot 24 graden aan de kust. 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er een wat grotere kans op een regen- of onweersbui.
11: En dan het Radio Veronica Verkeer. In totaal staat er 36 kilometer op de wegen. Dit zijn ze eigenlijk vanaf een minuut of 13 of met een bijzondere oorzaak. A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 13 minuten. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor de Hocht 38. En de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 14.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
13: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
16: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. bij Burger King.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Luister vanmiddag

Rod Stewart, 81, wil niet met pensioen, gelijk heeft hij, maar hij heeft toch een paar shows moeten afzeggen in Las Vegas vanwege gezondheidsklachten. Dus dat vind ik altijd minder, hè? Dit is Radio Veronica, het is ook het weekend van Pinkpop trouwens. Goede temperaturen, alhoewel voor sommige mensen echt te warm. Onder andere vandaag The Cure, Franz Ferdinand, Editors, morgen dan Foo Fighters, Direct en Youngblood. En vanavond natuurlijk Nederland-Zweden. Ben benieuwd, waar ga jij kijken eigenlijk? Laat dat even weten aan ons via de gratis Radio Veronica app. Wij zijn heel erg benieuwd. En sommige mensen die hebben echt het geluk dat ze vanavond in het Radio Veronica Café zijn. Vanaf 4 uur zijn we weer live te horen met Wout en Frank. Vanaf locatie, we gaan namelijk Nederland en Curaçao naar de overwinning roepen, aanmoedigen. En je maakt kans op een reis naar Curaçao. Nou, volgende week hebben we er nog ook eentje, de 25e. En je kan jezelf nog opgeven op radioveronica.nl. Met je vrienden kan je daar naartoe. Lekker met z'n allen biertjes drinken, voetbal kijken, bitterballetje erbij. De sfeer zit er goed in. En natuurlijk Wout en Frank en een paar toffe artiesten. Vanmiddag Django, volgende week even serieus, Samuel Welte. Dus dat wordt erg leuk. En ik ben nog even bij je met de allerbeste muziek uit de 80's. Zometeen hier een plaats voor een 80's bonanza. Dus heb jij nog een plaat die je graag zou willen horen? Nou, gooi hem maar door hoor, via de app. Kan ik hem zo voor je draaien. Dit zijn eerst de Pointer Sisters en Automatic.

0: appje binnen van Jolanda en Jolanda. Dat is namelijk een moeder en dochter. Die zei, ik wilde graag met mijn dochter naar Guns N' Roses. Ik ben er toentertijd 2 keer geweest. En dat leek mij een fijn moeder-dochter moment. Zeker. Maar helaas zijn kaarten zo belachelijk duur dat het niet doorgaat. Jammer, de muziek blijft top van ze. En fijn dat jullie dit blijven draaien. Zeker, 18 en 20 juni waren ze in de Ziggo Dome. Dus 18 en vandaag ook weer Guns N' Roses. Maar inderdaad, goh, wat zijn die kaarten toch belachelijk duur. Dat is toch inderdaad, het gaat nergens over. Dus dan moet je zeker gewoon bij je vrienden zijn van Radio Veronica. Wij draaien alles wat jij wil horen. En ik kreeg een appje binnen van Marco.
1: Hoi Marco. Wij zijn onderweg vanuit Bergen-op-Zoom naar Den Helder. We zijn lekker een nachtje weg geweest. En wij willen graag aanvragen. Tougher Than The Rest van Bruce Springsteen. Dankjewel.
0: Bruce draait voor je.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf met een V.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus... 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus... alle Lay's Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen nu 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Veronica Weerbericht.
19: Flink veel zon en warm, 28 tot 31 graden, maar aan de kust een paar graadjes koeler wel. Vanmiddag kan er in het zuidoosten een flinke bui voorkomen. Vanavond blijft het warm en vrij broeierig. Morgen hebben we opnieuw veel zon, is het ook weer heel warm, 28 tot 30 graden. In het noorden wat minder met 24 graden.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Gerard Ekdom.
20: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
21: En nu
20: Maurice Verschuren. Met

0: Jean-Paul, St. Elmo's Fire.
1: Radio Veronica Café.
0: Bij Veronica, daarvoor Madonna en Open Your Heart. Om 4 uur schakelen wij over naar Breda. Ik weet dat hij al onderweg is. Ik heb hem aan de telefoon. Wouter van der Goes, hallo daar.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent langzaam maar zeker onderweg naar Breda. Want vanmiddag gaan we daar weer een feestje bouwen, toch?
2: Correct, Steven is juist. Ik sta nu klaar om in de auto te stappen. En vanaf 4 uur zijn we buiten vanuit het Radio Veronica Café in Breda. En dit is allemaal voorspel, Maurice, voor een heel belangrijke wedstrijd van vanavond die wij gaan winnen van de Zweden. Sprak hij met enige agressie en zekerheid in zijn stem. Maar dat is nodig. We moeten winnen vanavond. Dus nou ja, daar gaan we alles aan doen.
0: Als het nou niet lukt, hè, winnen, of het is gelijkspel, wat gebeurt er? Help mij even een beetje.
2: Wacht even. Nu gaat het de verkeerde kant op, want nu word ik gevraagd om mijn voetbaltechnische skills. Die heb ik ook niet.
0: Okay.
2: Nee, maar luister goed. Als wij vanavond verliezen, dat is geen goed verhaal voor Nederland.
0: Nee.
2: Maar om meerdere redenen. En het belangrijkste misschien is ook wel, want volgens mij liggen we er ook uit dan, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is ook gewoon voor de hele moraal niet goed. Kijk, het punt is, kijk, die oefenwedstrijden, die gingen niet lekker. Tegen Japan was een prima wedstrijdje, maar het is uiteindelijk gelijkspel geworden. Dat is geen winst.
0: Nee.
2: Dus je krijgt ook kritiek, je krijgt ook gewoon onrust, ook in dat team. Dus we moeten vanavond die Zweden gewoon helemaal ziek spelen.
0: Precies, en dat gaat om 7 uur gebeuren, maar van tevoren gaan we dus een enorm feestje bouwen in het Radio Veronica Café, oftewel Café Bruxelles in Brussel. Hey, Brussel.
2: Breda. Nee, in Breda. Brussel, dan moet ik het niet doorrijden.
0: Beter niet.
2: Café Breda in Brussel.
0: Hey, maar vertel eens even, wie komen er nog leuke artiesten een beetje sfeer bouwen vanmiddag?
2: Django Wagner is van de partij. De Toreador is van de partij. Frank is er natuurlijk. En er zijn ontzettend veel fantastische, leuke luisteraars uit de club van Radio Veronica. Dus ik heb er wel zin in.
0: Hartstikke leuk. Ja, ik ben vorige week even geweest en het is echt zo'n leuk clubje en zo gezellig. En,
2: jouw rekeningetje staat toch open? Maar die moet je even betalen straks.
0: Ja.

verkoelend buitje kan wel prettig zijn. When the rain begins to fall. Nou, je hoorde het net al van Wouter. Om 4 uur zenden we live uit vanuit Breda. En als jij voetbal gaat kijken, en dat ga je ongetwijfeld doen, laat ons even weten trouwens via de app waar je gaat kijken. Dat vinden we leuk. En zometeen

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
7: Kippie.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De meeste Nederlandse gemeenten houden zich aan de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Ze zijn lang niet allemaal enthousiast, maar doen wel wat ze gevraagd wordt, blijkt uit een rondgang van de NOS. In 11 gemeenten is er verzet tegen de wet. Houden ze dat vol, dan volgen na de zomer maatregelen. De Zeeuwse politie onderzoekt een schuur in Sint-Philipsland die gisteren in brand vloog. Vermoedelijk zat er een drugslab in, meldt de regionale omroep. De brandweer zag verdachte dingen tijdens het blussen. Nu de resten van de schuur zijn afgekoeld, kunnen ze erin. Na de storm van gisteravond moeten inwoners van Hogeveen en omgeving even zuinig aandoen met hun drinkwater. Door het noodweer is een transportleiding beschadigd, meldt RTV Drenthe. En dus kan er minder water naar de klanten. Die merken dat ook aan een wat lagere waterdruk. Het waterleidingbedrijf is er druk mee bezig. En op een festival in het noorden van Duitsland, bij Flensburg, zijn vannacht meer dan 10 mensen gewond geraakt door de storm. Ze zijn niet ernstig gewond. Het hele festival werd ontruimd, maar is vanmorgen weer verder gegaan. Er zijn vannacht nieuwe onweersbuien voorspeld, nu ook in Limburg. Daar is Pinkpop aan de gang. Het Veronica Weer van Weer Online. Veel zon en warm, tot 31 graden in het oosten. Aan de kust door wind van zee koeler. In het zuidoosten later vanmiddag kans op een flinke bui. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 28 tot 30 graden.
10: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen worden er gemeld. Totale lengte 31 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar staat een auto met pech. Vertraging is daar zo'n 6 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Batadorp-Randweg en 2 en De Hocht. Door een auto met pech 17 minuten. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 12 minuten. Dan de A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland 7 minuten. En de laatste dat is de A44 Amsterdam richting Wassenaar. Tussen Leiden-Zuid en Wassenaar. Daar doe je er 7 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000.
13: Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: 1 ijskoffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
17: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad.
8: Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99.

0: 10 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Luister vanmiddag van

Esmee die zegt, ja inderdaad, mag het licht alsjeblieft uit. En zij stuurt mij een appje met een foto erbij met een enorme zonnebril op, waarvan ik denk, nou ja, het licht gaat er vanzelf bijna vanuit. Het houdt bijna alles tegen. Ze zegt, oh wat is het warm zeg. Fijn dat je deze draait. De dijk hoorde je en mag het licht uit bij Radio Veronica. En daarvoor Michael Sambello en Maniac. Wist je dat het nummer eigenlijk over een seriemoordenaar ging? Die Sambello die zat ooit een horrorfilm te kijken. En het refrein in de oorspronkelijke versie ging over een maniak die katten vermoordt en aan de deur spijkert. Ja, het is een beetje een goor verhaal. En Phil Ramone, de producer, die zegt, weet je wat, maak er gewoon een nummer van over een meisje dat geobsedeerd is door dansen. En het werd de soundtrack van Flashdance. Michael Sambello dus en Maniac. En deze Michael Sambello zelf, die had zijn muzikale genen al in huis voordat hij deze nummer 1 hit scoorde. Want hij speelde namelijk jarenlang stilletjes de gitaar op liedjes van onder andere Michael Jackson en Stevie Wonder. En over Stevie Wonder gesproken, die was weer zo'n fan van deze band dat hij de mannen thuis bij hem uitnodigde. En ze stonden daar letterlijk in de huiskamer te repeteren toen Stevie Wonder met dit nummer kwam. En als je heel goed luistert, dan zingt hij zelfs mee. Third World, lekker zomers tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. Dit is Try Your Love, nu hier bij Veronica.

0: Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
1: De beste muziek aller tijden.
2: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
3: Join the club, Veronica.

Bram die is tevreden. Die zegt, hey Dennis, fijn en dankjewel voor het draaien van Spandau Ballet. And you are gold. En ook Yara zit te genieten van het beste ethisch weekend onderweg. Het is warm, zegt ze, maar de radio staat hard aan. En Michiel die is lekker een dagje niks aan het doen. Eindelijk vrij, zoals ieder weekend. De beste ethisch bij Radio Veronica. Groetjes van Michiel. En ja, het is een iets kortere aflevering. Want straks vanaf 4 uur dan schakelen we weer over naar het Veronica Café in Breda. Dankzij onze vrienden van Curaçao kunnen we daar weer een flink feestje gaan bouwen met Wout en Frank tussen 4 en 7. En onder andere Django Wagner komt daar voorbij. En denk je nou, ik wil ook een keertje bij dat Veronica Café aanwezig zijn. Het kan nog. Volgende week dan staan we er nog een keer vanaf de 25e. Gaan de deuren nog 1 keer open. Wil je kans maken op tickets voor de show van Wout en Frank. Inclusief optredens van onder andere Even Serieus en Samuel Welten. Dan zetten wij de drankjes en bitterballen voor je klaar. En kun jij je aanmelden via radioveronica.nl. En vanavond juichen we dus voor Nederland en voor Curaçao. Oh, het wordt zo'n spannende avond.

0: 80's bij Radio Veronica met Tracy Ullman. Breakaway hoorde je zometeen onder andere muziek van The Cult. She Sells Sanctuary staat voor je klaar. En wat dacht je van The King of Pop? Michael Jackson, zometeen hier. Wanna be starring something.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook! Uit de meterkast!
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items... zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf. Met een V.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026... geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel... als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid... vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Odido. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: Veronica Weerbericht. Het is 3:30. Ik zou het in de ijskoude Veronica-studio bijna vergeten... maar het is warm. De zon die schijnt uitbundig. 28 tot 31 graden. Aan de kust iets koeler, 20 tot 24 graden. Later vanmiddag kan er in het zuidoosten wel een fikse bui voorkomen. Vanavond blijft het warm en broeierig. En morgen opnieuw veel zon en zeer warm. 28 tot 30 graden dan. Ja, niet om je jaloers te maken hoor, maar het is echt koud hier in de studio. Tel het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 11 vertragingen, totale lengte 30 kilometer. Dit zijn ze vanaf 6 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar staat een auto met pech. Daardoor doe je er daar 14 minuten langer over. De A6 Emmeloord-Jouwen tussen Band en Lemmer door een auto met pech. 6 minuten vertraging. En de Ring van Amsterdam. De A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer tussen Amsterdam-Tuindorp, Ozaan en de Koentunnel. Vertraging van 10 minuten. De laatste, dat is de A12, Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. Daar doe je er 10 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu.
14: Dennis Hoebee.
15: Met

Veronica, dit hadden we even nodig. The Cult and She's So Sanctuary. En hij vraagt of ik vanavond nog voetbal ga kijken. Ja, wat dacht jij, Tijn? Natuurlijk ga ik voetbal kijken. Het wordt een superspannende avond. Nederland, Zweden. En als ik zo een beetje naar de punten kijk. Zweden heeft 3 punten. Nederland heeft er 1. Moeten we aan het werk? Moeten we aan de bak? Gaat het een battle worden? Ja, de echte battle is vanavond. Vanaf 7:00 dus. De wedstrijd Nederland-Zweden op het WK voetbal. En tot die tijd van 4 tot 7... het Veronica Café met Wout en Frank vanuit Breda. En ja, nu toch ook alvast even voorbereiden op een kleine battle. Want zometeen ga ik namelijk weer een muzikale battle doen. 2 liedjes van 1 en dezelfde artiest tegenover elkaar. En dan mag jij gaan bepalen welke van de 2 liedjes er uiteindelijk de beste is. En welke ik helemaal ga draaien. En ik ben nog op zoek naar een zangeres, zanger of band voor een goede battle. Dus mocht je daar een idee over hebben, dan kun je melden via de Radio Veronica app. Welke 2 liedjes van 1 en dezelfde artiest zal ik eens tegenover elkaar gaan zetten? Heb je er een idee over? Laat het weten via de Radio Veronica of tijdens het beste ethisch weekend. Ja, dat is de enige voorwaarde. De artiest moet wel, eigenlijk de liedjes moeten uit de ethisch komen. Dus kom maar door als je er een idee over hebt via de Radio Veronica app. Welke battle gaan we zo meteen doen, muzikaal gezien? Nee, daar staat klaar. Eerst David Bowie en China Girl bij Veronica.

Met het iconische einde. Nena bij Veronica. Nooit en nooit zich luchtballons. Ik schrok een beetje van een berichtje dat ik van Marco binnenkrijg. Marco Tuin. Ik zie namelijk als eerste staan. Wedstrijd Nederland-Zweden wordt misschien afgelast. Problemen met de call. Dus ik scroll naar boven. Ik zie een fotootje van het Zweeds team. Met een bepaald soort, laten we zeggen, bekend meubelmerk. En daar allemaal Zweedse mensen die proberen een goal in elkaar te zetten. Ik moest daar toch wel om lachen. Dankjewel voor je berichtje. Marco Tuin was dat. Ja, en voor de rest heel veel berichtjes binnen van mensen die een idee hebben voor een muzikale battle. Kane bijvoorbeeld, die heeft er meerdere ingestuurd. Kane, denk ik. Ik weet niet helemaal hoe je het uitspreekt, maar hij komt met Eric Clapton, Layla versus Cocaine. Maar hij zegt ook Queen, Love of My Life versus Radio Gaga. Verder stuurt hij ook nog Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son en Have You Ever Seen the Rain. Ik zie Bettina, die zegt U2, Under a Blood Red Sky en New Year's Day tegenover elkaar. Van Under a Blood Red Sky, New Year's Day of Sunday Bloody Sunday. Dan heb ik hier Leon die zegt de Nits, de Dutch Mountains en Nesquio tegenover elkaar. Yvonne Breedijk die zegt misschien Cyndi Lauper en dan True Colors en Time After Time. Marco die zegt Big in Japan en Forever Young van Alpha Phil. Martin die zegt, hey Dennis, misschien iets van onze nationale trots, de Golden Earring. Niet Radar Love, maar iets minder bekend. Wat dacht je bijvoorbeeld van Johnny Make Believe? Dan hebben we Daan die stelt voor Motley Crue, Kickstart My Heart en Girls, Girls, Girls. Renate die zegt Boston, More Than a Feeling en Amanda tegenover elkaar. En ik zie ook nog Meerte van Laar die Whitney Houston kiest. Twee liedjes van Whitney Houston. Zij zet namelijk Love Will Save the Day en How Will I Know tegenover elkaar. Ja, ik heb het vorige week door onze beveiligingsman laten kiezen. Ik denk dat ik het dit keer laat uitkiezen door onze schoonmaker. Maar heb je nog een idee erover? Meld je via de Radio Veronica.

0: ruim 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
12: Kippie.
13: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's.
17: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
18: Voel me zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 3 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt.
7: In Staphorst, Overijssel, is een zwembad ontruimd toen iemand iets vreemds rook. Het was een gevaarlijke stof die ontsnapte in de technische ruimte, melden regionale media. Op dat moment waren er zo'n 100 mensen in het zwembad en die konden allemaal veilig naar buiten. Het zwembad blijft de rest van de dag dicht. In Parijs zijn zo'n 20 mensen opgepakt die wilden demonstreren tegen het regime in Iran. De demonstratie was verboden omdat de situatie te gespannen zou zijn. Maar er waren toch bussen vol mensen op afgekomen met spandoeken en borden. De politie zette pepperspray in. De vrouw van de Spaanse premier mag voorlopig niet het land uit totdat ze voor de rechter moet komen. Haar paspoort wordt afgepakt. Ze wordt verdacht van fraude met coronasteun en zou daarbij haar positie hebben misbruikt. Er is nog geen datum geprikt voor de rechtszaak. En de Belgische politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegale raveparty in Antwerpen. Het feest in een park was nog maar net begonnen toen de politie ingreep. Bijna 20 mensen werden opgepakt en ook werden drugs en een wapen in beslag genomen. En de politie nam de DJ-set ook mee. En dan het Veronica Weer van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen worden we opnieuw getrakteerd op een mooie zomerdag.
12: Ja, het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment 14 vertragingen, totale lengte 33 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoeverlaken en Barneveld. Daar doe je er 7 minuten langer over. De A7 Zurich Den Oever tussen Breesanddijk en de brug over de Stevinsluizen. Ongeluk gebeurt, 8 minuten vertraging. En de laatste, de ring van Amsterdam. De A10 Watergaasmeer, de Nieuwe Meer tussen Amsterdam-Tuindorp, Oostzaan en de Koentunnel. Ook een ongeluk gebeurt en de vertraging is daar 6 minuten. Heel veel sterkte daar.
16: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
23: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Luister vanmiddag

Ja, goeie Henk. Henk die zegt, het liedje gaat over mij. Henk de DJ. Via de Radio Veronica. Ja, ik vond hem wel scherp gevonden, Henk. Dankjewel voor je berichtje. De Smiths hoorde je. Panic in the Streets of London. En George Michael. En misschien wel de enige echte juiste instelling voor vanavond tijdens de wedstrijd. We gotta have faith. Oh, wacht even. Dit gaat niet goed. Ja, deze wilde ik hebben. Want er zijn heel veel berichtjes binnengekomen, suggesties voor de muzikale battle. Zoals gezegd, de echte battle is vanavond Nederland tegen Zweden. Maar de muzikale battle doen we ieder weekend. Zo rond deze tijd twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. En aan jou de vraag, welke van de twee is de allerbeste? En er waren heel veel suggesties binnengekomen. Uiteindelijk ben ik naar de schoonmaker van ons gebouw gegaan en heb ze even voorgelegd. En zij kwam met toch wel de suggestie die er uiteindelijk uitgekomen is. Want even de naam van de persoon erbij pakken. Meerte van Laar die kwam namelijk met twee liedjes van Whitney Houston tegenover elkaar. En aan jou dus nu om te gaan bepalen welke van de twee Whitney Houston tracks er helemaal gedraaid gaat worden. Ik heb ze even klaargezet. Je kon al een stukje horen. Het gaat om dit liedje.

0: Radio Veronica.
1: De beste
0: 80's. De beste
2: 80's. Ja joh, dat is nog eens even lekker.
3: Helemaal happy met jullie.
1: Radio Veronica.
0: De beste muziek aller tijden.

zo maar zeker maken we ons op voor het Veronica Café in Breda met Wout en Frank. Ze zijn er vanaf 4 uur. Je hoorde Simple Minds en Don't You Forget About Me. Het beste ethisch weekend in volle gang. En het is wel een liedje wat heel veel mensen associëren met een van de meest gespeelde games uit de Zero's, namelijk GTA Vice City. En heel veel van die GTA-fans die hebben een mooie tijd, want gisteren is namelijk bekend geworden dat het nieuwste deel, GTA 6, op 19 november in de winkels ligt. En vanaf 25 juni de voorverkoop. En ik moet je zeggen, als je een beetje, net als ik, een beetje een gamer bent, dan kijk je daar wel naar uit. De tijdlijn die staat op dit moment ook op ontploffen. Alleen maar filmpjes over GTA 6. Ik denk echt de allergrootste hype die er is. En

0: bij Veronica. En de battle gaat op dit moment tussen twee liedjes van Whitney Houston. Namelijk How Will I Know en Love Will Save the Day. En How Will I Know gaat op dit moment aan kop. En als je denkt, ik Pat, ben het er niet mee eens, dan kun je op die andere gaan stemmen. Je hebt ongeveer nog 20 minuutjes de tijd om je stem uit te brengen. Ga jij voor Love Will Save the Day of kies je voor How Will I Know? Welke gaan we zo meteen helemaal draaien hier tijdens de Whitney Houston battle? Het ethisch weekend van Radio Veronica gaat zo meteen verder met onder andere Pino Danjo. Maquella, Idea staat klaar en ook de Pet Shop Boys zijn onderweg. What have I done to deserve this?
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB.

0: giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
12: Veronica weerbericht.
13: 3:30, het is zonnig en zomers, 28 tot 31 graden. Later kan er vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een bui voorkomen. Vanavond blijft het warm en broeierig en morgen opnieuw veel zon. Zeer warm, 28 tot 30 graden dan. Het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 13 vertragingen. Dit zijn de drie opvallendste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Daar staat een auto met pech. 21 minuten langer doe je er daarover. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk. Door een ongeval daar 22 minuten. En de laatste, de A58 Breda-Tilburg. Tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-West. Ook een ongeluk gebeurd. En de vertraging is daar ruim een half uur. Heel veel sterkte daar.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu
14: Dennis Hoebe.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is Veronica.

moet je toch Gerard Ekdom voor hebben. Ik kan het een stuk beter. Pino Daggio hoorde je. My quella idea. Hoe zomers wil je het hebben? We maken ons op voor het Veronica Café. Zometeen vanuit Breda vanaf 4 uur. En tot die tijd kun je onder andere nog stemmen op een van de twee liedjes van Whitney Houston. Dat is namelijk de muzikale battle. Meerte van Laar die stelde hem samen. En het gaat tussen deze twee nummers. Love will save the day staat tegenover deze. En ik kan je vertellen, op dit moment gaat How Will I Know nog steeds aan kop. Dus je kunt nog heel even je stem uitbrengen. Welke van de twee is het beste? Welke wil je zo meteen helemaal horen? Laat het weten via de Radio Veronica app.

0: aantal luisteraars van Radio Veronica die het geluk hebben om daarbij te zijn. En wat er verder allemaal gaat gebeuren. Als het goed is, heb ik verbinding nu met Breda. Wout, Frank.
1: Hallo, Breda Calling.
0: Hallo, gezellig.
2: Amsterdam. Ja. Hier, Breda, hoor je ons?
0: Hoe is het daar in Breda, behalve warm?
2: Ja, nee, het is, ja, we hebben een klein beetje vertraging. Het gaat ineens fout.
1: We zitten inderdaad in ons kroegje, het Radio Veronica Café. Waar het overigens voor de deur op dit moment ook echt al knijtertje druk is.
0: Oh, gezellig.
1: Want bloed heet
2: ja,
1: ook.
2: Ja, het is heel heet, ja.
1: Lekker. De schermen die zijn daar neergezet, dus iedereen kan hier lekker ook... Dat heeft de gemeente echt last minute nog... die hebben daar nog goedkeuring voor gegeven. Kan er buiten ook voetbal gekeken worden? Dus ja, we verwachten gewoon een hete, stomende middag in het Radio Veronica Café.
0: Ja, ook artiesten die er voorbij komen.
1: Zeker.
2: Zeker.
1: Ik kijk hier bijvoorbeeld uit op de achterkant van Django Wagner. Oh, hij draait zich nu om.
0: Ah.
1: Ja, die gaat zometeen hier live optreden. Dat wordt heel leuk.
0: Gezellig.
1: Verder hebben we ook nog Wilbert Tichmans. Die ken je van de Toriador. Ja. Een gigantisch hit geweest in 2019. Komt hij hier live zingen.
2: Frituur is lekker op temperatuur. Het bier is koud. De mensen zijn gezellig. Dus eigenlijk kan hier vrij weinig misgaan. Ja. Nou moeten ze alleen even van Zweden winnen. Nou, dan wordt het helemaal een topavond.
0: Ja, dat is, maar dat wordt best nog wel een uitdaging. Ik hoorde jou bij Maurice, Wout. Je zei, ja, we moeten positief zijn. We kunnen eigenlijk ons niet veroorloven om de optie open te houden dat we dit wel eens zouden kunnen verliezen. Dus we gaan gewoon voor keiharde winst, hè?
2: Nou, maar dat is het, weet je. Je moet dingen manifesteren. En als we verliezen, dan kunnen we morgen hebben de rest van het WK om erover te zeuren. Maar nu moeten we gewoon vol geloven dat Koeman het gewoon goed gaat doen met zijn team. En daarna krijgen we ook nog Curaçao.
0: Ja.
2: Het is om 2:00 vannacht die wedstrijd. Voor Curaçao ook een belangrijke wedstrijd. Zij moeten wel echt gaan winnen nu. Dat zou zomaar kunnen gebeuren.
0: Ja, nou, we gaan het met z'n allen...
2: Ecuador
0: lekker...
2: moeten ze tegen.
0: Ecuador. Kijk, Ecuador. Ja. Was daar niet eens een liedje over gemaakt.
1: Ecuador.
0: We gaan het met z'n allen manifesteren en zorgen dat we een mooie avond tegemoet gaan. In ieder geval zo meteen een mooie uitzending vanaf 4:00. Het Veronica Café met Wout en Frank vanuit Breda. En veel plezier, guys. En zo meteen...
1: Doei.
0: We gaan zo meteen overschakelen.
2: Ja, Love Will Save the Day van Whitney.
0: Love Will Save the Day. Ik zet een stemmetje erbij voor jullie. Intussen kun je nog heel even stemmen tijdens Bryan Adams. Dit is Heaven.

en Heaven. Het is tijd voor de uitslag van de Whitney Houston Battle. Zoals gezegd, de echte battle die is vanavond Nederland-Zweden. Maar ja, de muzikale battle moet ook nog even worden uitgevochten. En er zijn veel stemmen binnengekomen. Love Will Save the Day en How Will I Know mochten het met elkaar uitvechten. En waar lange tijd How Will I Know aan kop is gegaan, is uiteindelijk duidelijk geworden dat de winnaar is geworden. Je verwacht het niet. Love Will Save the Day. Whitney Houston wint deze battle. Zometeen veel plezier met het Veronica Café live vanuit Breda met Wout en Frank. En ik spreek je morgen om 2 uur weer. Graag tot later.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
6: Dat gaan we vieren!
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
15: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: Ruim 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
7: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De deal tussen Iran en de VS dreigt helemaal te mislukken. Iran is zo woedend dat Israël gewoon doorgaat met de aanvallen op Libanon, dat het de straat van Hormuz weer gaat sluiten. In de deal was afgesproken dat de gevechten in Libanon zouden stoppen, maar het geweld tussen Israël en Hezbollah wil maar niet stoppen. De Partij voor de Dieren houdt haar eerste congres met de nieuwe partijleider Teunissen, en die belooft dat ze zal opkomen voor dieren en mensen. Ze zei in haar speech: we zijn met dieren begonnen en daaruit volgen de belangen van de natuur en mensen die in de verdrukking komen. Het is in de partij altijd een punt van discussie geweest. In Amerika is het ook bloedheet en het is voor 3 wandelaars in de Grand Canyon slecht afgelopen. Ze bezweken door de hitte toen ze in een kloof waren waar het ver boven de 40 graden was. Ze hadden het advies kennelijk in de wind geslagen om midden op de dag uit de brandende zon te blijven. En nog een uur of 3 en dan begint het Nederlands elftal aan de tweede wedstrijd op het WK tegen Zweden. Speelstad is Houston, Texas, en dan wordt het steeds drukker met fans van Oranje die al hossend naar het stadion lopen, een tocht van ongeveer 4 kilometer. Bij de vorige wedstrijd tegen Japan waren er duizenden mensen. En dan het Veronica weer van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen wordt ook een warme dag.
9: Punt. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Er staan niet heel veel files. Toch zijn er op een paar plekken wel wat vertragingen die opvallen. 23 meldingen in totaal. 46 kilometer aan files staat er op dit moment. A4 Den Haag-Rotterdam. Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. Daar een half uur vertraging door een ongeluk. De A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Haven en de Hollandse Brug. Daar 17 minuten staat de auto in brand. De parallelrijstrook is daar dicht. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen, daar 7 minuten vanwege wegwerkzaamheden. En de A58 Breda-Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg Centrum West, 34 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. De overige vertragingen vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
10: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
12: Kippie.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen, terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, Autotaalglas. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
12: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
20: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: Welkom bij het Radio Veronica Café. Op een plein waar de bestrating en de huizen langzaam wegsmelten. Waar het heerlijk lekker warm is. En waar we ons klaarmaken voor een hele bijzondere WK-avond. Bomvolle show vandaag.
1: Zeker, we blikken vooruit op de wedstrijd Ecuador-Curaçao. Gaat komende nacht om 2 uur beginnen, die wedstrijd. Onze huisanalist Jim van der Del die praat ons weer bij over alle ins en outs rondom de selectie van Dick Advocaat. Nederland maakt straks hopelijk gehaktballetjes van de Zweden. Die wedstrijd begint om 7 uur. Gaan we het uitgebreid over hebben natuurlijk in dit programma ook. John de Wolf vertelt ons hoe het gaat met Frenkie de Jong. Gaat hij nou vanavond spelen of niet? En wat is daar nou precies aan de hand?
0: Nou, de coach heeft verteld, het is een licht incident, zei hij.
1: Ja.
0: Maar het kan ook zijn dat het gewoon een psychologisch spel is. Om die Zweden een beetje op het verkeerde been te zetten. Letterlijk en figuurlijk.
1: Oh. Nou ja, laten we hopen dat het is. Ja. Dat zou misschien nog eens kunnen werken ook. En we gaan contact zoeken met de mooiste, grootste en beroemdste Oranjestraat van Nederland. Daarnaast hebben we heel veel gasten hier. Wilbert Pigmans komt langs om zijn hit De Toreador te zingen. En zometeen hier al. Hij staat hier ergens in het café. Sterker nog, hij gaat op de foto nu met mensen. Django Wagner is zometeen de gast ook.
0: Dat is leuk. Ja. Mensen, hartstikke mooi dat we hier lekker in het café zitten. Maar stel je voor dat je denkt, hey, dat vind ik eigenlijk wel lachen. Komende donderdag speelt Nederland natuurlijk ook. Als je het leuk vindt om dan hier in ons Radio Veronica Café in Breda te zijn, dan kan dat eigenlijk heel eenvoudig. Je kunt je aanmelden via, let op, daar komt-ie, radioveronica.nl.

0: live vanuit Breda. Het Radio Veronica Café met Robin S. en Show Me Love. Nou, Frankie, ik weet niet...
1: Ja, maar weet je wat grappig? Je merkt natuurlijk dat het terras is vroeg open gegaan vandaag. Het was natuurlijk vroeg al lekker weer. Dus mensen zijn denk ik vanaf een uurtje of twaalf is er gewoon een biertje gedronken al.
0: Ja.
1: En dan wordt er natuurlijk ook steeds harder gepraat. Dus, sfeertje is nu Radio Veronica Café! Laat jullie horen!
0: Lekker man. Ja, daar zit dan wel een paar Jenny in. Dat is mooi inderdaad. Ja. Alright, nou, dat komt ook heel mooi uit. Want we hebben hier in Breda...
1: Nou ja, we hebben een gast, maar dit is niet zomaar een gast. Nee, dit is een grote vriend van de show. Sterker nog, hij is meerdere keren langsgekomen bij ons. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Django Wagner!
2: Goedemiddag!
0: Goedemiddag. Nou ja, en het is natuurlijk fantastisch dat je hier bent. Want vanavond speelt Nederland. Maar als er iemand is die nog harder werkt dan het Nederlands elftal... dan ben jij het vanavond wel, volgens mij.
2: Ja, ik ben vanavond ook een klein beetje onderweg. Dus ik zal het denk ik net zo warm krijgen als het Nederlandse team.
0: Maar jij vertelde net, jij moet ook tijdens de wedstrijd... moet je ergens optreden.
2: Ja, het is een privéfeest, ja.
0: Dus die mensen hebben jou geboekt, maar die wisten niet dat er een voetbalwedstrijd was.
2: Mensen houden niet van... Ja, ik denk dat dat gewoon eerder geboekt is. Of tenminste, het feest eerder gepland is... als dat we wisten dat Nederland zou moeten spelen.
1: Hij is de halftime show. Django Wagner is de halftime show. Tijdens de rust dan...
2: Tijdens de rust mag ik dan een liedje zingen... En daarna moet ik weer heel snel weggaan.
0: Ja, want dat is het. Hè. Het is echt voor jou vanavond op allerlei plekken binnenkomen, liedjes zingen... Klopt. En dan moet je weer door. Het is gewoon hartstikke druk.
2: Ja, het is gewoon... Ik zal de wedstrijd moeten gaan kijken op mijn telefoon en de auto. Ja.
1: Maar baal je daarvan? Ben je groot WK-liefhebber?
2: Ja, ik vind het super. En sowieso als ons Nederland was die aan het voetballen zijn... Ja, ik mag hopen dat we... Wel vanavond natuurlijk wel gewoon, dat was gewoon afdrogen om het eerlijk te zeggen natuurlijk. Ja. Hè? Die Zweedse balletjes,
1: ja, dat moet het doen zijn natuurlijk. Hey, Django, sowieso ben je hartstikke druk. Ik weet dat je bent druk bezig met een nieuwe single, hè? Komt eraan.
2: Ja, klopt. Volgende week gaan we de clip opnemen. En dan zal die even na de zomervakantie zal die uitkomen, ja.
1: Is dat echt iets waar je naar uitkijkt altijd?
2: Goh, ja, ik vind het altijd superleuk. Nieuwe muziek en kijken of dat de mensen het ook leuk vinden. En gelukkig tot nu toe de rest allemaal nog goed gekomen. Dus ik mag hopen deze ook. Deze is ook toch weer net even iets anders, maar wel lekker zomers.
1: Ik zat net heel even door de titels heen te bladeren van de liedjes die Django heeft uitgebracht.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk bizar ook. Er zitten zoveel successen zitten daarbij.
0: Nou, sterker nog, Kali is volgens mij vorige maand heeft een Diamanten Award gekregen,
2: ja,
0: toch?
2: Diamant heb ik bij Helene heb ik die gehad, ja.
0: Ja.
2: Het is gewoon geweldig dat je zoveel gestreamd wordt. Maar ook de Kali Outsider, dus echt gewoon de hardstijl. Die stevend ook gewoon steeds verder. Want hij is al platina, dus hij stevend nu ook gewoon een beetje naar diamant toe. Dus
0: goed is dat, hè?
2: Heb ik twee keer Kali, twee keer diamant. Dus ja, kan ik zijn stereo neerhangen.
1: Ja, ik ga zijn stereo neer. Heb je hem eigenlijk ook wel eens gedaan op zo'n groot hardstijlfestival?
2: Dat is gewoon echt gewoon... Tegenwoordig word ik gewoon echt op die hardstijlfeesten word ik uitgenodigd. Dan denk ik... Lieve mensen, hier ben ik er veel te oud voor. Maar nee, het is gewoon superleuk om te doen. En Gemma Ratchi, de Outsider, is gewoon echt gewoon ook in de loop der jaren gewoon echt een vriend van me geworden.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Gek, man. Dat had je ook nooit gedacht, hè, toen je begon, dat je uiteindelijk geboekt zou worden voor hardstyle.
2: Ja, ik heb de eerste keer, mijn eerste keer was in het Ziggo in Amsterdam. Ja. Dat was Excuses Holland. En, ja. Ja, ik wist niet wat boven kwam. Maar al die mensen die van tevoren zwaar aan het hakken waren op hardstylemuziek... die stonden, daarna stonden ze gewoon allemaal Kali te zingen.
0: Ja.
2: Dus ja, dan denk je bij jezelf, ja jongens, oud ben ik dat toch niet.
0: Het is een beetje een gimmick op dit moment dat inderdaad... je hoort het bij jouw muziek heel veel. Daar is het ook een beetje mee begonnen volgens mij. Maar je hoort het ook bij Joling nu. Die heeft dat van Maak Me Gek. Heeft hij ook zo'n hardstyle versie.
1: Ja.
0: En in één keer is je markt is dubbel zo groot geworden.
2: Maar... Ja, je merkt toch wel dat muziek verbroedert. Dus het maakt eigenlijk niet uit welke stijl je doet. Of dat nu levensliet, popmuziek of eventueel zelfs hardstijl.
0: Ja.
2: En het verbroedert gewoon. Dus ja. ik zit ook echt in mijn hoofd te malen. Zal ik weer een nieuw stijltje gewoon dat ik country met het levensliet misschien een keer ga vermengen of zo. Weet ik veel. Zou wel superleuk zijn. Maar ik denk dat we dat dan gewoon een Jurieke Sterke op moeten overlaten.
1: Ja, dat is ook een topper, hé.
0: Doe nu maar gewoon de normale versie.
2: Ja, we gaan nu de normale versie.
0: Toch wel, hè?
2: Ja, natuurlijk.
0: Dames en heren, in het Radio Veronica Café te Breda. 2,5 uur voordat de wedstrijd tegen Zweden gaat beginnen. En we gaan die Zweden helemaal gek maken.
2: Winnen. We gaan winnen.
0: Is hier voor jullie Django Wagner.

Als we met deze supporters dan niet gaan winnen vanavond, dan weet ik het helemaal niet meer. Hey. Ik kijk je.

0: Lekker.
1: Dit was heel tof. Lekker aftrapje zo.
0: Ja, toch?
1: Godverdikkie, hé.
0: Godverdorie.
1: Fantastisch. Radio Veronica, daar luister je naar live vanuit het Radio Veronica Café in Breda. Met nu de vrouwelijke Django Wagner. Dit is Taylor Swift.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf 35 euro... krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.

0: Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Veronica Weerbericht.
3: Nou, het zal geen verrassing zijn. De zon schijnt uitbundig. En dat blijft voorlopig leven zo. De vraag is een beetje, gaat het onweren of niet? Nou, het gaat sowieso niet meer zo tekeer zoals het afgelopen nacht tekeer ging. Of eigenlijk gisteravond. Dat valt mee, maar het blijft wel warm en broeierig. Er kan wel een onweersbuitje ontstaan. Morgen opnieuw zeer warm, 28 tot 30 graden. In het noorden ietsje minder, graadje of 24.
4: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 27 meldingen. Op dit moment 51 kilometer in totaal. Dit zijn de drie meest opvallende. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuis en Hoeverlaken. Daar sta je 50 minuten te wachten door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. De A4 Den Haag Rotterdam tussen Vlaardingen-Oost en Benelux. Daar voor Europoort 28 minuten vertraging door een ongeluk. En de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Stedenwijk en Hollandse Brug. Daar een kwartier staat de auto in brand. Parallel rijbaan is daar dicht. Wil je een compleet overzicht waar alle files en alle flitsers in staan? Dan raad ik je van harte aan om heel snel naar de app van Flitsmeister te gaan.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
5: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
6: En nu.
5: Wout en Frank.
6: Live vanuit het Radio Veronica.

0: Radio Veronica met Danny Gravitz en Fly Away.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Zeker wel te Breda. Daar zenden we sinds 4 uur uit. En zij hebben ons aan het opmaken voor de wedstrijd vanavond tegen Zweden.
2: En dat gaan we hier uitgebreid kijken met z'n allen. Iedereen die zich aangemeld heeft voor het Radio Veronica Café. Er is nog 1 Radio Veronica Café. Komende donderdag kun je bij zijn. Als je gaat naar radioveronica.nl, dan kun je je daar nog steeds voor aanmelden. Even een kleine situatieschets. We hebben dus een gezellige kroeg met heel veel hele leuke mensen die allemaal oranje shirtjes aan hebben. Django Wagner heeft hij zojuist opgetreden. Die heeft werkelijk klein beetje kou dat hier nog hing, dat heeft hij meegenomen. Het is hier inmiddels ook 35 plus graden. En er is 1 ventilator in het huis. En jullie mogen raden wie die ventilator heeft.
0: Ik zit hier helemaal prima.
2: Wouter van der Goes. Wouter van der Goes heeft de enige ventilator in huis. Ik vind het goed dat ik even tussen, dat ik me even tussen de gezelligheid begrijp. Oké, want ik zag net Valerie zitten. Hallo Valerie. Hi.
3: Hi.
2: Hoe gaat het?
3: Goed.
2: Wie heb je allemaal meegenomen, Valerie?
3: Ik heb al mijn vrienden meegenomen en mijn collega's. Dus genoeg mensen.
2: Maar dit zijn ze allemaal?
3: Nou, een paar zijn iets later, 2 zijn iets later. Maar dit zijn er al veel, ja.
2: Is het een beetje gezellig clubje eigenlijk?
4: Ja, zeker.
2: Wie is gezelligst?
3: Nou, mijn vriend natuurlijk.
2: Ah, natuurlijk. Dat is het enige juiste antwoord. Hé, kan ik met jou de wedstrijd een beetje doorlopen voor vanavond? Heb je een beetje verstand van het WK?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat mijn vriend mijn scorito heeft ingevuld. Dus misschien een beetje.
2: Wat wordt het vanavond, vriend van Valerie?
5: Ik denk 3-1 voor Nederland.
2: 3-1 voor Nederland?
5: Ja, daar gaan we wel van uit. Zeker.
2: We gaan echt gehaktballetjes van ze maken, denk je?
5: Zei je? Sorry?
2: We gaan echt gehaktballetjes van die Zweden maken, denk je?
5: Ja, dat weet je zeker.
2: Ah, kijk. Dat is goed. Heel even een kleine check nog. Biertje is wel lekker koud.
3: Ja, zeker.
2: We zitten lekker hier in het Radio Veronica Café.
3: Ook zeker, ja.
2: Geniet er lekker van. Wout, loop ik nog heel even iets verder. Daar zit nog Marijke ook met een hi.
6: Hoi.
2: Ja, leuk. Even kijken, iets verder. Hi Marijke.
7: Hi.
2: Wat heb je aan?
7: Nou, ik heb oranje aan.
2: God, dat verbaast me. Maar wat heb je op je hoofd?
7: En ik heb een oranje cowboyhoed aan.
5: Ja.
7: En een rood-wit-blauwe slinger om mijn nek.
2: Jij bent helemaal klaar voor ook de wedstrijd vanavond. Wie heb je meegenomen?
7: Ik heb mijn vriendinnen meegenomen van het koor. En Janine, want die is de Bob. Iemand moet rijden.
2: Janine is de Bob.
8: Ja, zeker. Ik kan niet zingen, dus moest ik gaan rijden.
2: Kijk, heel goed. Geniet er lekker van hier aan de tafel. Hier in het Radio Veronica Café in Breda. Daar is het dik feest. En gaan we zo meteen onder andere nog genieten van de optreden van Wilbert Pigmans, die je kent van de Toreador.
0: Mensen, en we zijn ook heel benieuwd hoe jij thuis nu naar de radio luistert. Vooral met wie en hoe je de wedstrijd aan gaat kijken. We zouden het leuk vinden als je bijvoorbeeld via de app van Radio Veronica even een appje stuurt. En gewoon even zegt met wie je bent, met wie je gaat kijken vanavond. Misschien ook wat de uitslag uiteindelijk gaat worden. Vinden we ook wel mooi. Want ik vond die 3-1 vond ik een goeie.
2: Ja, nou ja, dat zou mooi zijn. Dat is een fantastisch getal.
0: Geef het even door via de app van Radio Veronica. Nogmaals, je kunt gewoon daar op het microfoontje drukken. En dan kun je een berichtje inspreken. Vinden we mooi.

0: Night Fever, de film met The Tramps en Disco Inferno bij Radio Veronica live vanuit ons Radio Veronica Café. Waarbij de vraag stelde, waar ben je nu, met wie, wat ga je doen, met wie ga je de wedstrijd kijken? En er komen van allerlei verschillende soorten berichten komen er binnen.
1: Brigitte bijvoorbeeld, die zit lekker te luisteren in Slovenië. We gaan zeker winnen vanavond, 2-0. Ja. Eddie en Brigitte luisteren en kijken vanavond bij de barbecue bij hun campertje. En hebben daar nu lekker de radio aan staan. Hans die zegt, de verkering is naar de toppers. Dus alleen de wedstrijd kijken, beter ook maar in verband met het spanningsniveau. Jongens, we zijn lekker aan het genieten, maken een mooie uitzending van Martin. Die zit op de meldkamer van de brandweer. Daar gaan we vanavond kijken op een groot scherm. Zonder geluid uiteraard, want anders dan, kunnen we het niet horen, kunnen we de meldingen niet horen.
0: Nee, overigens, wel een mooi detail is, vorige week hadden we Frans Duits hier. Ja. En die had allemaal shotjes meegenomen.
1: Ja, die zijn er nog, hè?
0: Ja, die had zoveel meegenomen. Daar hebben we deze dag weer een lol van. Ondertussen pak ik even de audio-appjes erbij die we hebben binnengekregen. Bijvoorbeeld Jori, die zegt ons het volgende.
2: Hey Wout en Frank, wij zitten klaar voor de wedstrijd. Lekker bij de airco. Hup, Holland, hup.
3: We gaan ze pakken!
4: We gaan ze pakken!
2: Goedjes vanuit Bokstel.
5: Hey Wout en Frank, wat leuk dat jullie er zijn. Weer vanuit het café, hier vanuit de woonkamer in Winterswijk, zijn we er ook al bij. Lekker vroeg erbij, we zijn er helemaal klaar voor, de sfeer zit er dik in. Ik zal misschien een kleine voorspelling willen doen. Dat is als ik 3 biertjes ga drinken, dat Nederland gaat winnen. Ik zit inmiddels aan mijn 4e biertje, dus dat zit helemaal in orde. En ja, wat zal ik zeggen? Genieten. En dat doen jullie ook, denk ik. Groetjes Jelle.
6: Hey, Wouter Frank. Man is hier. We zitten met z'n allen bij Kat kijken in Amsterdam. Lekker met een biertje en bitterballen. En natuurlijk hopen we dat Nederland scoort. Hey.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Veronica.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
3: Praxis.
1: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf met een V.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
6: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De belangrijke straat van Hormuz gaat opnieuw dicht, zegt Iran dat woedend is op Israël vanwege de aanhoudende aanvallen op Hezbollah in Libanon. Het zou een schending zijn van de deal die Iran deze week sloopt met de VS. Daarin was afgesproken dat er ook niet meer gevochten zou worden in Libanon. Behoorlijk schrikken op het Griekse vakantieeiland Kreta, want er zijn kort na elkaar 2 aardbevingen geweest. Ze waren overal te voelen, maar er zou geen schade zijn. Over eventuele slachtoffers is niks bekend. De bevingen waren een paar kilometer uit de kust en hadden een kracht van bijna 6. De Italiaanse premier Meloni is woedend op president Trump. Die zou deze week tegen journalisten hebben gezegd dat Meloni had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Maar dat is klinkklare onzin, zegt Meloni. In een filmpje op Instagram zegt ze dat ze niets begrijpt van het gedrag van Trump tegenover bondgenoten. En in de Amerikaanse stad Houston lopen duizenden fans van het Nederlands elftal naar het stadion waar straks de wedstrijd tegen Zweden is. Het is warm in Houston en daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. De wedstrijd tegen de Zweden begint om 7 uur. De eerste wedstrijd van Oranje eindigt tegelijk. En dan het Veronica Weer van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker, al kan er in het zuidoosten wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in de noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag.
0: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister met op dit moment 23 meldingen, 50 kilometer totaal. Dit zijn de twee meest opvallende, de A1 Apeldoorn en Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoeverlaken, daar 44 minuten door een ongeluk. En de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Haven en de Hollandse Brug. Daar 18 minuten staat een auto in brand, de parallelrijbaan daar is dicht.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
14: Doei doei!
3: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: onmisbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja!
7: Echt serieus? Wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Ah, nee hè.
14: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
14: Nou, of jij even?
13: Oh ja?
14: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
14: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
16: Egbert Streekt.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: Dit is Radio Veronica vanuit het Radio Veronica Café in Breda met Yes en Ono of a Lonely Heart.
1: Dit is het Radio Veronica Café.
0: Dat zeg ik.
1: Live vanuit Breda.
0: Maar ik ben heel even met de rondleiding bezig, Frank.
2: Nou, ik zie het inderdaad, ja. Wie heb je naast je staan, Wout?
0: Nou, dit is Karin, een van de luisteraars die vandaag hier is. En Karin zei, mag ik heel even achter je kijken daar bij die studio? Want ik vind het misschien wel interessant. Dus Karin staat nu naast me.
2: Nou, maar Karin, die zit er...
3: Hoi.
2: Karin, die hangt bijna aan je nek, joh.
0: Maar vind je het wat, al die knopjes, al die dingetjes?
3: Ik kan je niet verstaan. Altijd zoveel herrie in een café?
0: Of je het leuk vindt.
3: Super.
0: Gelukkig. Karin vindt het leuk. Ja, we hadden geen koptelefoon meer over, dus Karin hoort mij niet. Maar ja, ik leg een beetje uit hoe het hier allemaal werkt.
2: Ja, en dat is precies ook wat we doen natuurlijk hier in het Radio Veronica Café. Als je hier langskomt, dan krijg je ook echt een VIP-behandeling, hè?
0: Ja, ja,
2: dus het is
0: ja.
2: Zo dat iedereen die hier zit, die hebben allemaal drankjes gekregen. Allemaal lekker bitterballen. En dan krijgen ze een hoop gezelligheid bij. En dus een exclusieve rondleiding van Water van de Goed.
0: Zeker. En hey Karin, vanavond spelen we tegen Zweden. Wat gaat het worden?
3: Wij winnen.
0: Met hoeveel?
3: 3-1.
0: Je mag nog even blijven staan. Heel goed. Nou ja, het gaat niet alleen maar over de wedstrijd van Nederland vanavond. We zijn ook heel erg fan en met ons hart betrokken bij het Curaçaose team. Sterker nog, volgens mij gaan we ook nog een reisje weggeven.
2: Zeker weten. Als je je aanmeldt om hier naartoe te komen, het Radio Veronica Café met jouw vriendengroep, dan verloten we onder alle teamcaptains van de vriendengroep. Verloten we een reis naar Curaçao. Dan ga je dus gewoon lekker... Ja. Er zijn een paar mensen die willen naartoe ook. Ja. Dus als je hier langskomt, dan... We hebben een grote ballenbak. Elke teamcaptain gaat in die ballenbak. En dan komende donderdag dan trekken we één iemand uit die ballenbak. En die persoon gaat dus naar Curaçao.
0: Top. Karin, luister. Ik heb een klusje voor je. Wil je iets voor me doen?
3: Graag.
0: Het is de bedoeling dat we nu de volgende plaat gaan draaien. Ja. Zie je die grote knop waar start op staat?
3: Yes.
0: Als jij vindt dat die volgende plaat moet komen, moet je op die knop drukken.
2: Ja.
3: Oh. Wanneer...
0: Als je eerst nog een mop wil doen, kan het ook, hoor.
2: Dat zou ik wel leuk vinden eigenlijk.
3: Ik wil wel weten wat ik ga draaien.
0: Rihanna.
3: Oké.
0: Okay. Ja, als je zegt nee, moet je niet op die knop drukken natuurlijk. Maar als je nu op die knop drukt, dan komt Rihanna.
3: Oké, ga ik nu doen, hè?
0: Nou, druk maar.

0: gaat dingen niet goed hier, Frank.
1: Wat gaat er mis, Wout?
0: Het hele café heeft een bitterbal, wij niet.
1: Nou, dan gaan we er toch even werk van maken.
0: Dit gaat niet goed. Ik laat alles vallen. Even kijken. Simply Red and Something Got Me Started bij Radio Veronica live vanuit het Radio Veronica Café. Straks 7 uur speelt Nederland tegen Zweden. Maar vannacht is er ook nog iets waar we toch wel met enige zenuwen, maar ook vertrouwen naar uitkijken.
1: Want vannacht om 2 uur Nederlandse tijd speelt Curaçao tegen Ecuador. In Kansas City komt de Blue Wave opnieuw in actie. We hebben de man aan de telefoon die een documentaire maakt over het elftal van de 78-jarige Dik Advocaat. En tevens mogen we hem tijdens het WK onze huisanalist noemen. Hij was er vorige week ook aan de telefoon. Jim van der Del. Dames en heren, maak applaus voor Jim van der Del. Vorige week was hij hier, dat was ook wel heel leuk.
0: Ja, dat was mooi. Jim, goedemiddag.
2: Ik hoor een hoop gillende vrouwen, klopt dat?
0: Ja, dat is allemaal voor jou, Jim.
2: Dat dacht ik al. Ja.
1: Al je exen staan hier.
0: Oh. Jim, even naar vorige week zondag. Het was zo'n mooie wedstrijd in het begin. Op een gegeven moment zelfs 1-1. Uiteindelijk heeft Curaçao verloren van Duitsland. Ecuador verloor hun eerste wedstrijd van Ivoorkust. Je zou zeggen, dan wordt het straks een hele leuke wedstrijd, want ze hebben allebei helemaal niks te verliezen.
2: Ja, dat klopt zeker. En laten we dan ook even zeggen dat Curaçao de wedstrijd eigenlijk met te grote cijfers heeft verloren. Want cijfers geven niet weer hoe Curaçao speelde, met name na die gelijkmaker. Vond ik dat ze zich echt knap stand wisten te houden tegen Duitsland. Ja. Beide dus verloren. Alleen vergeet niet dat de druk bij Ecuador wel wat hoger is. Hè. Dat is de nummer 2 in de Zuid-Amerikaanse pool. Won bijvoorbeeld van Argentinië. Dat eerste werd in die pool. Is gewoon een hele stugge ploeg. Dus daar mag je wel op papier, maar goed, dat telt natuurlijk in de voetballerij, Zuid-Amerikaanse pool. Won bijvoorbeeld van Argentinië. Dat eerste werd in die pool. Is gewoon een hele stugge ploeg. Dus daar mag je wel op papier.

0: 5 tegen. Je moet vannacht niet gaan kijken naar Ecuador als het gaat om de schoonheid van het voetbal of het sexy is van het voetbal. Want ze speelden van de 18 wedstrijden er 8 met 0-0 gelijk. Dus het is wel degelijk en saai wat je gaat zien.
1: Mag ik dan nog heel even terug naar de hoge nummers van vorige week? Hier in het café werd er flink gejuicht op het moment dat die 1-1 kwam. Ach, Duitsland,
2: dat was zo'n mooi moment.
1: Ja, dat was een heel mooi moment. Er is wel iets bijzonders met die doelpuntenmaker van Curaçao. Die gezorgd heeft voor dat ene puntje. Wat is dat voor jongen?
0: Livano Chiron Liomar Comenencia. Dat is zijn volledige naam. 22 jaar, komt uit Breda.
1: Breda?
0: Ik denk ook wel goed. Ja.
2: Grappig, hè?
0: Ja, bij jullie.
2: Hij woont hier vlakbij.
0: PVC Breda is hij begonnen en daarna via PSV bij Juventus Next Generation terechtgekomen. En nu speelt hij bij FC Zürich. Ja, wat leuk is aan hem, hij is een rechtsback. En nou hoor ik je denken, rechtsback, daar stond hij vorige week niet. Nee, dat klopt. Advocaat heeft al een paar keer in een persconferentie gezegd dat hij niet begrijpt waarom de coach van FC Zürich Comenencia als rechtsback gebruikt. Want hij ziet toch echt een middenvelder in hem. Nou, dat bleek ook wel. Hij was belangrijk op het WK vorige week tegen Duitsland. En ook thuis in de kwalificatieduel tegen Jamaica scoorde hij. Dus hij is eigenlijk een soort van omgeturnde rechtsback naar middenvelder, waar hij veel beter tot z'n recht komt.
3: Grappig. Curaçaose voetballer uit Breda. Jim, vanavond tegen Ecuador. Vannacht eigenlijk 2 uur. Kijk, wat er ook gebeurt. Er is sowieso heel veel vreugde en heel veel feest op dat eiland. Dat weten we nu al. Maar ja, toch even jouw voorzichtige voorspelling. Maar wel op waarheid gebaseerd. Met een lichte, nou ja, positieve inslag. Wat gaat het worden vanavond?
0: Ja, puur statistisch gezien zou ik 0-0 zeggen. Want dat speelt Ecuador het meest. Maar dat is natuurlijk niet leuk. Dus dan ga ik voor 2-1.
3: Oké. Okay.
0: Waarbij het echt tot het laatste moment spannend is. En er een hoofdrol is weggelegd voor Kenji Goré.
3: Oké, zo.
2: Nou, dat is heel benieuwd hoor.
3: Onze Curaçaose huisanalist Jim van der Del.
1: Jim van der Del!
3: En het mooie is, en we hebben daar afgelopen tijd hebben een paar keer gedraaid. Curaçao heeft ook een eigen WK-hit. En dat is een nummer gemaakt door Jayon. En inmiddels hebben we via Jayon ook te pakken gekregen. En Jayon die wil even iets heel korts tegen ons zeggen, waar we heel trots op zijn.
4: Hi listeners from Radio Veronica, this is Jayon. Foi chiquita, sonho nanta grande. Unga bala patra e caminho, nanta llena, cuaua. Mama wa unda no sa llega.

0: Wat een plaat. En met dit weer nog mooier. Jeon en Mama Ba, wat eigenlijk betekent mama, kijk. Zo trots is Curaçao op het feit dat ze überhaupt meedoen aan het WK. En de rest, alles wat er zeg maar qua winst uitkomt, is gewoon mooie bijvangst.
1: Als het gaat om Oranje is Nederland heel trots. Zeker een bepaalde straat die we zo meteen gaan bellen.
0: Ja.
1: Dat is de langste, meest spectaculaire, meest versierde, grootste Oranjestraat van Nederland. Die straat hebben we zometeen aan de lijn.
0: Zometeen na een aantal mededelingen van de middenstand.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
14: Veronica Weerbericht.
0: Nou, bloedverziekend heet, lekker warm, zomers, alles erop en eraan. Dat zal je allemaal wel in de gaten hebben inmiddels. Waar het even over gaat is of we nou weer van die onweersbuien krijgen zoals gisteren. Antwoord is nee. Maar er kan wel een klein beetje onweer. Bijvoorbeeld in het, even kijken, wat was ook weer Zuidoosten ontstaan. Voor de rest jongens, ja, een broeierige, zweterige, hete avond. Die vooral voor Zweden hoop ik heel slecht gaat aflopen. Voetbaltechnisch gezien dan.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 24 meldingen. Ach, je zal maar in de file staan bij deze hitte. 42 kilometer totaal. Dit zijn de twee meest opvallende. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord. Daar 6 minuten. A4 Den Haag Rotterdam tussen Den Hoorn en de Benelux Tunnel. Daar een half uur vertraging vanwege een ongeluk. De Benelux Tunnel is daar dicht. Gebruik de rechter parallelrijbaan, wordt geadviseerd. Als je compleet overzicht wil waar alle files en alle flitsers in staan, dan moet je even naar de app van Flitsmeister.
0: Topper.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Gerard Ekdop.
15: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
16: En nu.
15: Wout en Frank.
16: Live vanuit het Radio.

0: Whitesnake en Here I Go Again On My Own.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Live vanuit Breda is dit het Radio Veronica Café. Je hoort misschien op de achtergrond, nou, dat het hier best wel gezellig is. En dat vinden we mooi. Even kijken hoor, Frankie. We hebben verbinding met een ander deel van Nederland, geloof ik. Hè?
2: Eerst nog even melden, want die krijg ik net binnen. Opstelling is net bekendgemaakt van Oranje. Frenkie de Jong is fit genoeg om te starten.
0: Kijk.
2: Eén wijziging wel, ten opzichte van het duel met Japan. Somerville is eruit. Brobby staat erin. En dat is, ja, dat zijn eigenlijk de enige wijzigingen. Maar in ieder geval goed nieuws dat Frenkie de Jong gewoon aan de start staat. Nederland maakt zich op voor die wedstrijd. De WK-wedstrijd tegen Zweden. Om 7 uur gaat hij dus beginnen. En ondanks de hit is het overal één groot feest. Hier in het Radio Veronica Café staat echt letterlijk, hebben we net gemerkt, ook met Django Wagner de boel op zijn kop. Ja, hier buiten ook. En dat gebeurt op heel veel plekken in het land. Zo ook op de beroemdste Oranje Straat van Nederland. Danny van Dijk is van die straat. Danny, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En heel voor de dank.
3: We hebben er zin in, jongens.
2: Ja, je bent wel weggelopen, hè, daar. Want het is in de straat zelf is echt te druk nu, hè?
3: Het is echt sterfdruk, weet ik echt. En ik bedoel, het is alleen maar gezellig. En alle mensen vinden het leuk. Er komt na toevallig een hele grote bus de straat in rijden met een kleintje pils erin. Dus dat gaat eigenlijk helemaal los, joh.
2: Maar hoeveel mannen staan er nu in die straat dan?
3: Wat zei je, sorry?
2: Hoeveel mensen staan er nu in de straat bij jou?
3: Er staat nou, ik denk een mannetje van 150, denk ik nu. Maar het gaat natuurlijk wel drukker worden. Maar één nadeel, ja, we kunnen alleen maar niet op straat kijken voetballen. Maar dat doen we lekker in de tuin of deze zetten thuis. Maar dat wordt helemaal top, man.
2: Oké, maar waarom mag dat niet dan?
3: Nou ja, beter gewoon. We doen het al 24 jaar hier op de Marktweg. En we hebben altijd besloten om dat maar niet te doen. Want ja, je krijgt natuurlijk mensen van buitenaf. En dan krijg je zich op te grijpen en dat willen we niet hebben. We willen het altijd positief houden.
0: Begrijp ik. En je noemde het al even, want dat hadden we nog helemaal niet geroepen. Maar je zat inderdaad op de Marktweg in Den Haag. Dat is jouw grote oranje trots.
3: Ja.
0: Voor de mensen die er nog nooit zijn geweest en de beelden niet hebben gezien, of die even niet voor ogen hebben, kunnen een klein beetje schetsen hoe die Oranjeweg er nu, op die Marktweg er nu uitziet?
3: Ik ken het iemand laten zeggen, Haagse Joes in de straat, die geef ik even aan de lijn. Die heb je.
4: Oh, okay. Een hele goede middag.
0: Hey. Wie is dit? Hallo, goedemiddag.
4: Dit is Haagse Joes.
2: Haagse Joep! Mag ik een applaus voor Haagse Joep?
0: Haagse Joep! Ja,
2: ik had nooit gedacht dat ik ooit Haagse Joep aan de lijn zou krijgen.
0: Haagse Joep, vriend, wat fijn dat je er bent. Vertel even, wat zie je? Hoe ziet het eruit uit, die Marktweg?
4: Het is hier vooral oranje.
0: Ja?
4: Dus nee, het is echt geweldig. Ik weet niet hoeveel duizenden vlaggetjes hangen hier. Het is alles mooi versierd. We zijn nu van die grote lucht met van die armen, weet je wel. Wat je wel eens voor die autobedrijven in Amerika hebt staan. Hebben ze nou in het oranje dus staan.
0: Ja.
4: Dus het is echt het is één groot feest hier vandaag.
0: Hey Joep, jij klinkt als iemand die er verstand van heeft. Wat gaat er gebeuren vanavond tegen Zweden? Wat wordt het?
4: Ja, ik heb dus al een beetje in de toekomst gekeken. We komen op 1-1 te staan. En dan gaan we er gewoon 3-1 overheen in de tweede helft.
0: Ah, jongens. Jongens, luister. Daar in Den Haag. Het is fantastisch hoe jullie het daar voor elkaar hebben. Geniet je helemaal kapot. Maak er een prachtige avond van. En ik hou vast aan wat jij net zei, Joep. Dit is gewoon wat er gaat gebeuren.
4: Wat zei je, sorry?
0: Dat we gaan winnen.
4: Ja, we gaan absoluut winnen. Dat sowieso. Dat is het belangrijkste.
0: Heel goed.
4: Ik krijg hem weer terug.
0: Ja, geef maar even terug.
3: Daar ben ik weer. Ja, het feest gaat daar beginnen, jongens. Het gaat daar helemaal los, ja.
0: Danny, burgemeester van de beroemdste Oranjestraat van Nederland, de Marktweg in Den Haag. We willen ook jou even heel veel plezier wensen. Joep heeft ons net verteld, we gaan gewoon met 3-1 winnen. Daar houden we aan vast. Vinden we een mooie score.
3: Maar luister, we hebben ook een zanger, Johan Reens, die gaat de tent op zijn kop zetten. Meen ik echt.
2: Ja, dat is echt op. Ja,
0: het is hier leuk in Breda, maar ik heb wel een beetje Haagse FOMO. Snap je? Ik had daar best bij willen zijn.
2: Nee, maar weet je wat we doen? Op het moment dat we die polfase door zijn, komen we bij jou van langs.
3: Ja, dan neem je mobiele studio mee en dan zijn we altijd welkom.
0: Hoppa! Dames en heren, Danny! Mooi man. Alright, een beetje energie krijgen we van Queen. Dit is We Will Rock You.

0: man. Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera. Wij hebben wel een enorme bekendheid in Den Haag leren kennen zojuist. Ik zei steeds Haagse Joep, maar het is Haagse Joel.
1: Haagse Joel is echt gigantisch groot op de social media.
0: Ja, ik zie
1: en
0: het.
1: En daarnaast is Haagse Joel ook te boeken voor feest en partij. Haagse humor, ADO Den Haag en hardcore hakken. Dat is Haagse Joel.
0: Ik vind het echt super grappig dat we die gast in de uitzending hadden. Klonk als een hele aardige pik, dus die moeten we zeker even in de gaten houden. En inderdaad, als Nederland doorgaat, als we door die poolfase heen komen, hoorde ik mijn vriend Frank van het Hof net roepen, gaan we uitzenden vanuit Den Haag.
1: Ja, gewoon in die Oranjestraat.
0: In die Oranjestraat.
1: Ach, man, dat wordt echt chaos.
0: Hey, wat stel je voor? Wat zullen we gaan doen?
1: Als ik een klein voorstel mag doen om heel eventjes het café in te lopen. Want ik zie dat de sfeer daar behoorlijk aan het toenemen is. Maar ik zie ook wat hongerige blikken.
0: Nou, dan geef ik jou nu de Ik loop door het café microfoon.
1: Ja, toch? Ja. Hallo, dit is de Ik loop door het café microfoon. Heb jij toevallig al een kleine blik geworpen op de menukaart hier in onze café, Wout?
0: Zeker, want dat is eigenlijk het eerste wat ik altijd doe als ik ergens binnenkom, zoals je weet.
1: Dat zie jij in je lichaam ook.
0: En dit is een heel interessante. Dit is een heel interessante kaart.
1: Dit is heel interessant. Dit is zeker een hele interessante. Hi.
2: Hi.
1: Hoe gaat het met je?
2: Goed.
1: Heb je het leuk?
2: Ja, heel leuk.
1: Je bent Cheyenne, toch?
2: Ik ben Cheyenne, ja.
1: Hey, ik heb hier de snackkaart. Met wie ben je trouwens allemaal?
2: Ik ben met mijn vrienden.
1: Stel ze even voor. Ik ken ze niet, hè?
2: Dit is Trinko, dat is mijn partner.
1: Ach, wat leuk.
2: Dat is Stefan.
1: Stefan.
2: Merel.
1: Merel is mee.
2: En Dennis.
1: Dennis, gezellig. Jullie zitten in het Radio Veronica Café. Zijn lekker aan het genieten van de biertjes. Hoe zijn de biertjes? Smaken ze goed?
2: Heerlijk.
1: Ja, lekker koud.
2: Ja, super.
1: Hey, heel goed, dan hebben we dat goed geregeld. Kun je heel even een klein blikje werpen op onze menukaart? We hebben bijvoorbeeld de bruine Johan Cruijffschaal.
2: Ja, dat is top.
1: Die is lekker, hè?
2: Die is lekker.
0: Wat is dat?
1: Bitter garnituur, mayonaise, chili saus en mosterd mayonaise, Wout.
0: Oh, ik heb honger.
2: Ja, die moeten we.
1: De Frankie Del hebben we ook. Ja. Dat is een hele snelle frikandel. En die glijdt echt zo je mond in. Je hoeft er maar naar te kijken, hij is binnen, hoor. Daarnaast is ook we hebben ook de Dumfries. Die is ook heel lekker. De Dumfries, dat is friet met de mayonaise.
2: De mayonaise?
1: Ja, heerlijk, hè? Hey, maar zoek even wat uit. We kunnen een broodje Koeman hebben ook.
2: Broodje Koeman.
1: Zoek even wat uit.
2: Jongens, wat willen jullie?
3: Nou, doe mij maar zo'n Frankandel.
1: Frankandelletje voor jou. Gaat helemaal goed komen, jongens. We gaan het voor jullie regelen. We gaan het bestellen. Verder nog iets? Kunnen we iets? We willen natuurlijk wel goede kroegbazen zijn.
3: Nou, 1, 2, 3, 5 bier.
1: Vijf bier. Gaan we even 5 bier tappen. Gaan helemaal... Ja, dat komt helemaal goed. Gaan we natuurlijk regelen.
0: Ja hoor. En als je dan toch loopt...
1: Neem het voor mij ook even mee.
0: Ja, weet je, als je er dan toch bent.
1: Mag ik dan je ventilator even lenen zo?
0: Dat is goed.
1: Top.
0: Dit is het Radio Veronica Café met Toto en I Supply the Love.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Veronica. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
18: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's.
23: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
24: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
26: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 6 uur.
27: Goedenavond, ik ben Mark Bergt.
0: Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht volgens het KNMI. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. De straat van Hormuz is weer dicht. Het is een protest van Iran tegen de aanhoudende aanvallen van Israël in Libanon. Iran zegt dat met de VS was afgesproken dat het geweld daar ook stopt. Israël zegt dat het reageert op aanvallen van Hezbollah, maar Hezbollah zegt dat Israël steeds begint. Thijs Reumer, die veroordeeld werd in een zedenzaak, staat weer op de planken met een voorstelling over die zaak. Maar er zijn sommige mensen niet blij mee. Ze sturen doodsbedreigingen en andere dreigementen naar het theater waar hij optreedt, schrijft de Telegraaf. De voorstelling heet Een vorm van eenzaamheid. En een verrassing bij het Nederlands elftal dat om 7:00 tegen Zweden speelt op het WK voetbal. Ronald Koeman kiest voor Brobby in plaats van Somerville, die tegen Japan een doelpunt maakte. De Oranjes zijn ook in Houston om naar de wedstrijd te kijken. Koning Willem-Alexander zit naast FIFA-baas Infantino. En dan het Veronica Weer van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker. Er kan er op sommige plaatsen wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag.
1: Ja, morgen lekker een mooie zomerdag. Maar op dit moment... Nou, er wordt een shotje gedronken. Dat zal het zijn.
2: Ik zie het, ja.
1: Live vanuit het Radio Veronica Café. De verkeersinformatie. 21 meldingen op dit moment. 41 kilometer in totaal. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Soest en Hilversum Noord. Naar 5 minuutjes. De A4 Rotterdam Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Hofvliet. 22 minuten. A4 Den Haag Rotterdam tussen Delft en de Benelux tunnel. 12 minuten door een ongeluk. De A27 Utrecht Gorkum tussen Everding en Noorderloos. Daar sta je ook 5 minuten te wachten in de A59. Den Bosch Zonzeel tussen Waalwijk Centrum en Dussen. Daar 6 minuten vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
27: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
28: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
27: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
29: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippie voetbal.
30: Kippie.
31: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
32: Domino's.
33: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
34: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
33: Ook bij Plus. Plus Paribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: als we toch winnen, als we toch winnen. En we gaan winnen vanavond. Dan is dit een beetje het sfeertje. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Terwijl een klein deel van het studio gebeuren hier volledig in elkaar tieft. Even kijken, waar ben je, Frank, hier?
1: Hey, weet je wat er gebeurde?
0: Ja, mijn ventilator viel om.
1: Wouter van der Goes heeft een eigen ventilator. Ah, daar had ook nog een glas. Wouter van der Goes heeft een eigen ventilator. Omdat hij het anders te warm vindt. Hè? Ja. Dan krijg je zweetdruppels op de kleine kale koppie.
0: Dat loopt mijn make-up uit, dat kan allemaal niet.
1: Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Alleen, ik stoot net tegen die ventilator aan. Dus dat ding dat kaalt met 8600.000 km per uur van jouw speaker af.
0: Mensen, over iets meer dan 3 kwartier start de wedstrijd Nederland tegen Zweden. We zijn allemaal vol goede hoop en we zijn allemaal heel positief. En we hebben ook gevraagd, waar ga je de wedstrijd kijken? En wat ik me nog niet helemaal had gerealiseerd. Er zijn best heel veel mensen die vanavond bijvoorbeeld bij de toppers zijn.
1: Oh.
0: En die daar naar de wedstrijd gaan kijken. We kregen bijvoorbeeld een appje van Natasja. Die is met vrienden onderweg en die zei het volgende.
2: Kijk je WK bij de toppers. Hey!
0: En ik denk dat dat best een hele mooie manier is om te kijken. Als er wordt gescoord, leggen ze de hele boel plat. En het is toch een mooi sfeertje.
1: Ja, zeker op het moment dat er überhaupt wordt gewonnen. Dan krijgt hij die toppersavond natuurlijk wel een extra lading ook.
0: Leuk, leuk, leuk. Zeg iets anders. Zijn de snacks er inmiddels? Want ik heb trek.
1: Daar wordt heel hard aan gewerkt. We zijn in het Radio Veronica Café in Breda. Met heel veel gezellige mensen die zich aangemeld hebben. Via radioveronica.nl. Komende donderdag dan zijn we hier weer te vinden. Wil je daarbij zijn? Check dat dan even. Is de Johan Cruijff schaal bezorgd?
3: Ja, zeker.
1: En ik zie de Frenkie Del ook.
3: Ook.
1: En, hoe smaken ze?
3: Heerlijk.
1: Ah, ik heb ze ook echt net even uit het vet gehaald. Geniet er lekker van, hè?
3: Ja, dankjewel.
1: Ik loop ook nog heel veel door naar Astrid, want weet je wat leuk is? We geven natuurlijk een reis weg naar Curaçao, hè?
0: Ja.
1: Onder de mensen die hier aanwezig zijn, gaan we een reis naar Curaçao verloten. Astrid?
4: Ja? Goedemiddag.
1: Zou je het leuk vinden om naar Curaçao te gaan?
4: Fantastisch.
1: Wat heb je met dat eiland?
4: Ik heb er gewoond, maar ik kom er eigenlijk al vanaf 2001. En wij hebben er met deze dames, met mijn man en met hun man hebben wij daar 4,5 jaar op het eiland mogen wonen.
1: Oh. Kun jij heel, voor de mensen die nog nooit op het eiland zijn geweest, kun jij misschien heel even de kracht van dat eiland omschrijven? Want het is natuurlijk een fantastisch eiland.
4: Als je aankomt op een eiland, dan krijg je of je krijgt een heel speciaal gevoel, wat nooit meer weggaat. Of je krijgt het gevoel, hier kom ik nooit meer.
0: Maar dit is het.
4: Maar ik heb het gevoel mogen ervaren. En ik hou van het eiland. En ik zou echt heel graag weer terug willen.
1: Ja. Je bent er dus ook al heel lang niet meer geweest.
4: 3 jaar lang niet.
1: Ach. Dus je wilde wel weer naartoe.
4: Dus het wordt tijd dat we weer terug gaan.
1: Nou ja, het zou zomaar kunnen zijn dat jullie die reis vinden. Wie neem je mee dan?
4: Mijn man.
1: Ah, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Zorg dat je erbij bent. Volgende week kan dat nog. Radioveronica.nl. En dan maak jij wellicht ook kans op die reis naar Bombini Curaçao.
5: De beste muziek aller tijden.

0: The Mavericks en Dance the Night Away bij Radio Veronica en het Radio Veronica Café. We moeten toch even uitleggen waar we nu staan, want ja, we zijn toch even weggelopen.
1: We zijn even weggelopen in een... Dit is nou zo'n steegje waar je George Michael in het verleden wel zo van gehoord hebt, weet je wel?
0: Dit zijn steegjes waar je in principe in het donker niet wil komen. Nee. Alleen, hier konden we even de rust opzoeken en dat vinden we heel belangrijk. Omdat we namelijk met iemand gaan praten.
1: Iets meer dan een half uur nog en dan trapt Nederland af tegen Zweden. In het Amerikaanse Houston bij winst zijn we zeker zo goed als verzekerd van de volgende ronde. En daarom dachten wij heel even bellen met de man die werkelijk alles weet van voetbal. Speelde 6 interlands, neemt geen blad voor de mond. Hij is dan ook een rasechte Rotterdammer in hart en nieren. En we hebben hem aan de lijn, dames en heren. John de Wolf. John, ja, goedemiddag.
0: John, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hij is dan ook een rasechte Rotterdammer in hart en nieren. En we hebben hem aan de lijn, dames en heren. John de Wolf. John, ja, goedemiddag.

0: kort voor tijd, dan moet je hem, wil je hem over de streep trekken. Ja, dat is niet gelukt.
1: Nee.
0: Ja, en dat houdt in dat je tot je vandaag vol aan de bak moet. Want Zweden, eerste wedstrijd flink gewonnen. 3 punten. Dus je moet vandaag maar 1 ding doen en dat is de wedstrijd winnen.
2: Ja, toch zagen we na die wedstrijd met Japan Koeman lachend over het veld lopen. Hij leek zelfs wel een beetje tevreden en noemde het bij de NOS een topwedstrijd.
1: Hij zei dat hij tevreden was, ja.
2: Zou hij echt blij zijn geweest, denk je, John?
0: Wie, Koeman?
2: Ja?
0: Nou, ik denk niet. Maar weet je, hij hoeft niet aan de buitenwereld te laten zien hoe hij zich voelt, weet je wel. Je hoeft geen gemaakte toneelstukjes te maken. Ik denk dat Koeman is op het top prof nu en geweest. Als voetballer ook. En ja, dan ben je gewoon als topsporter ben je dood en doodziek. Ja. Dat je net de wedstrijd uit de handen geeft en dat het gelijk spel wordt. Alleen, ja, in een toernooi moet je daar niet te lang bij stilstaan. En moet je gelijk weer doorgaan.
1: Ja, dat is helemaal waar.
0: Zo simpel is het.
1: Zo simpel is het. De opstelling is net bekendgemaakt.
0: Ja.
1: En,
0: ja. Robbie.
1: Ja.
2: Ja, geen Somerville. Dat vonden wij nog wel vallend.
0: Ja, nou ja, Somerville komt natuurlijk ook net kijken. Heeft het naar behoren goed gedaan, de eerste wedstrijd. Gele kaart gekregen, daarna gewisseld. Goal gemaakt. Maar ja, Malen heeft natuurlijk wel wat meer ervaring. Op zijn eigen plek hier rechts buiten aan de zijkant. Ja, en dan Brobby in de punt van de aanval. Ja, aanspeelpunt. Is denk ik een stuk beter geworden het laatste jaar. Als ik het een beetje zo gevolgd heb bij Sunderland.
1: Ja.
0: Is best wel, heeft daar wel stappen gemaakt. Dus met hem kan je ook weer doorvoetballen.
1: Ja.
0: Dus niet alleen maar 3 jongens die snel op de brommen vooruit lopen. Maar ook een spits nu die een bal vast kan houden. En waarom omheen andere jongens moeten komen. Waardoor je verder kan gaan voetballen.
1: Maar toch even heel in het korte vraag. Staat daar vanavond een team dat die Zweden gek gaat maken? Of wordt het heel erg spannend?
0: Ja, ja, jullie willen het allemaal romantiseren. Jullie willen allemaal hele populaire uitspraken. En degene die je vragen, die willen altijd met hele mooie uitspraken komen.
1: Ja.
0: Vanavond is er maar 1 ding belangrijk en dat is winnen.
2: Ja, dat is altijd belangrijk. Ja, er moet toch een andere uitspraak komen.
0: Nee, maar vanavond zeker, want het is geen cliché, want je speelt in een poolfase. En
2: precies.
0: Je weet, Zweden heeft 3 punten, plus ook een beter doelsaldo, een goed doelsaldo. Dus dat is ook nog eens een punt. Dus winnen, lelijk of mooi, het liefst mooi. We hebben met elkaar wat goed te maken. Ik hoop dat heel Nederland vanavond vol energie voor de buis zit en de mensen in het stadion. En ik zeg 3-1 Nederland.
2: 3-1 Nederland. En hoe ga je zelf kijken eigenlijk vanavond?
0: Ik zit in Van der Valk in Gorinchem.
2: Oh, daar hebben ze een groot scherm, ja.
0: Ja, daar hebben ze een groot scherm. En ik ben van de week teruggevlogen naar Nederland.
1: Ja.
0: En ik ga morgen weer terug naar Italië, want mijn moeder is van de week overleden.
2: Ja, gecondoleerd nog.
0: En we hebben gisteren de uitvaart gehad, de crematie. En dat hebben we echt in stijlvol met elkaar gedaan. Maar daarvoor bellen jullie mij niet. Maar dat is alleen de reden dat ik nu in Nederland zit. En morgen ga ik nog een weekje terug naar Italië. En dan gaan we volgende week maandag vol met de club beginnen.
1: Nee, maar het is wel, nu het erover begint, wil ik dan toch even zeggen dat we het wel heel bijzonder en heel tof vinden dat we, ondanks dat dit gebeurt in je familie met je moeder, dat we je afgelopen zondag en ook vanavond weer mochten bellen, John. Dat vinden we fantastisch. Dank je wel daarvoor. En
0: graag gedaan, jongens. Graag
1: hele
0: gedaan.
1: Fijne wedstrijd. Wij houden vast aan wat jij hebt verteld. En als het niet zo is, dan hebben we het er nooit meer over.
0: Ik hoop dat ik een hele fijne wedstrijd zie, want dan zien jullie hem ook.
1: Ja, heel goed, heel goed. Fijne avond, John.
0: Hoi, hoi. Okay, jongens.
1: Jongens,
0: hoi.
1: Hoi.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketing manager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse Nieuwe Haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Weerbericht. Hadden we namelijk steeds een commercial over IKEA?
15: Ja.
14: Ja.
15: Maar ja, die IKEA zijn ook, dat zijn ook onze vrienden. Maar ja, het is een beetje slecht getimed.
14: Slecht getimed. Die moeten extra betalen. Ja. Mensen, Radio Veronica Weerbericht. Het is hartstikke warm. Vanavond kan er wel wat onweer zijn, maar niet zo erg als gisteren. Dus maak je geen zorgen. En morgen volop zomer.
15: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met nog 12 meldingen, 7 kilometer in totaal. Ja, het is eigenlijk alleen de A59 waar het echt nou, een beetje druk is, maar de vertraging is niet heel groot. 5 minuten sta je te wachten, de A59, Den Bosch-Zonzeel tussen Waalwijk en Dussen. Daar 2 kilometer file en 5 minuten vertraging dus.
14: Dit is het Radio Veronica Café in Breda, waar inmiddels alle schermen die hier hangen zijn aangezet. De voorbeschouwing van de NOS is te zien. We zien het stadion af en toe, we zien de fans, we zien oranje blije mensen. En over 24 minuten, zeg ik dat goed?
15: Kijk je wegtrekken, Wout?
14: Ik moest even rekenen. 24 minuten, dan gaat het beginnen. Dan gaan we spelen tegen Zweden. Maar voor die tijd gebeurt hier nog iets heel erg moois.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
16: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
17: En nu
16: Wout en Frank.
17: Live vanuit het Radio Veronica.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
1: Nog zo'n 16 minuten tot de start van de wedstrijd. Nederland-Zweden. We bereiden ons hier in het café in Breda. We bereiden ons voor op die wedstrijd. Met natuurlijk heel veel gezelligheid. En dit is wel een momentje, Wout.
2: Ja.
1: Want ik heb heel even, aan ChatGPT vragen. Even iets over deze man, weet je wel. Ik vroeg naar de hoogtepunten van 2019. En hij werd genoemd als een van de hoogtepunten van 2019.
2: Ja.
1: Omdat hij namelijk op dat moment de grootste caféhit van dat jaar had. Klopt, 2019. Aangeschoven bij ons, dames en heren, grote applaus voor Wilbert Pigman.
3: Ja, een hele goede avond.
2: En Wilbert, er waren meer hoogtepunten ook na 2019. En daar heb je volgens mij ook nog iets voor.
1: Wat een cadeautje voor je.
4: Ik ben benieuwd, wat zit erin?
2: Nou ja.
4: Mag ik hem ook maken?
1: Ja, je mag hem zeker openmaken. Maak hem open, Wilbert. Kijk eens.
4: Is dit serieus? Ah, superleuk.
1: Wat is het?
4: Ja, voor de kleine die in december komt.
1: En er komt een kleine.
4: Een rompertje.
1: Hij krijgt een kind.
4: Een mini-toreadoortje.
1: Gefeliciteerd, man.
4: Ik weet het nog niet, dat is leuker dan.
2: Wat weet jullie? Wat het wordt?
4: Nee. Dat krijgen we volgende week pas te horen.
2: Oh, oké, want wij weten het wel. Wil je het weten?
4: Zeg het maar.
2: Nee. Maar super gaaf dat jullie samen toch aan een nieuw avontuur zijn begonnen. Wat goed, man.
4: Ja, het hoort erbij. Ik had zoiets van, weet je wat, 34 ondertussen. Stapje verder kan wel dan. Hè?
2: Ja, je bent er wel naartoe.
4: Ik heb alles meegemaakt. Ik ben naar alle landen geweest. Ook met optredens. Ik heb elke zaal wel gehad.
2: Ja.
4: Dus
2: Je dacht, dan ga ik me nu maar eens even lekker voorplanten.
4: Zo leek het er wel op, ja.
1: Maar toch, je bent hartstikke druk. Want net als vandaag, er staan best wel weer wat optredens op de agenda. Vanavond sta je gewoon de hele avond nog in de skihut. Tot half vijf te zingen.
4: Yes.
1: Tot half vijf, hè? Gewoon
4: ik moet nog door naar Zaltbommel. Een gezellig tentje even op zijn kant zetten.
1: Ja, ja.
4: Dus we zijn nog wel even zoet vanavond. En ik hoop nog iets te kunnen meepakken van de wedstrijd.
1: Ik kan nog even blijven hangen zo, dat is wel leuk. Zo.
2: Oude Toreador gaat gewoon helemaal als een mal, hè?
1: Ja,
4: het is abnormaal eigenlijk. Als je kijkt, 2019 kwam hij uit. Eind 2019, hij heeft de corona overleefd.
2: Ja.
4: Volgens mij zitten we op 42 miljoen streams of zo. Dus hij is goud geweest, platina geweest.
2: Ja.
4: Nou, ik weet niet meer wat er eigenlijk verderop komt. En de mensen blijven meezingen. Maar voor mij was het wel weer een wedstrijd natuurlijk. Want ik moest de oranje tekst weer gaan leren.
2: Oh ja, nou ja, maar dat vertelde hij net. Want er is dus een oranje versie van de Toreador.
1: Ja.
2: Maar dat vind jij best wel spannend. Want dan moet je op een andere tekst.
4: Nou, het ergste is, jij staat gemiddeld 200-300 optredens per jaar. Sta je op een podium met natuurlijk de normale tekst.
2: Ja.
4: En nou moet je in één keer een omschakeling maken.
2: Maar het wordt nu ineens hard werken, hè?
4: Ja, ik ben gewoon eigenlijk een beetje autistisch wat dat betreft.
2: Even, vanavond, jij zegt, ik hoop iets van die wedstrijd mee te krijgen. Maar wat gaat er gebeuren? Want we hebben gewoon behoefte aan voorspellingen. Dus Nederland speelt tegen
4: aan
2: Zweden.
4: Aan voorspellingen, ja. Net had ik zoiets van, weet je wat, ik durf het eigenlijk niet te zeggen.
2: Nee.
4: Het wordt 2-1 misschien. Voor Zweden, maar ik hoop
2: voor
4: natuurlijk
2: Zweden,
4: wel...
2: Voor Zweden.
1: Jongens,
4: laat me uitpraten. Ik denk dat het gewoon 2-1 voor Nederland
2: is. Jij bent weer terug. We waren je kwijt, man.
4: Ik ben wat dat betreft gewoon neutraal.
2: Eigenlijk. Wat is het nou? We waren je kwijt, maar hij is er weer, onze Wilbert. Hey, luister, vriend. Wat wil je? Wil je nog een plaatje of zeg je van, ik ga meteen even het podium op gaan zingen?
4: Zullen we het gelijk doen dan?
2: Meteen knallen, hè?
4: Gelijk doen.
2: Ah, mooi.
4: Ik hoorde wel dat jij mee ging zingen.
1: Ja, dat hoorde ik ook.
2: Zeker. Dat hoorde ik ook.
1: Dat hoorde ik ook, ja.
2: En dat doe ik met liefde, want dit is natuurlijk gewoon een fantastische knaller.
1: Dames en heren. Een groot applaus voor niemand minder dan Wilbert!
4: Kijk, nog gezellig zeg.

0: je zeggen, jongen? Wat wilde je zeggen? Wat wilde je zeggen?
1: Dat het zo abnormaal warm is ondertussen.
2: Ja. Ah, dit was wel weer echt heel fijn. Ook die oranje versie is natuurlijk de ultieme start van de wedstrijd zo meteen, hè?
1: Ja, wat dat betreft, ze denken lekker mee. Volgens mij hebben ze er allemaal goede zin in.
2: Ja, schietjes goed.
0: Zeker. Luister, dit was precies de energie die we nodig hadden om zo meteen naar een mooie wedstrijd te gaan kijken. Nederland tegen Zweden. Die we gaan winnen. Natuurlijk gaan we die winnen. Iedereen die thuis heeft geluisterd, dankjewel. Iedereen hier in het café, super. En als
1: jongens,
0: denkt,
1: dank jullie wel!
0: Als je bij jezelf denkt, komende donderdag wil ik er ook bij zijn. Ga naar radioveronica.nl.

0: kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis. Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches sounding looking like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7.
14: Wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
17: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
19: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
20: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het Nederlands elftal begint nu zo'n beetje aan hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Brian Brobby staat in de spits. Met naast hem Donjan Malen en Cody Gakpo. Crescencio Summerville zit op de bank. Het is de bedoeling dat Brobby de Zweedse verdedigers bezighoudt, zodat Malen en Gakpo in gang kunnen gaan. Oranje wordt gesteund door zeker 15.000 fans die voorafgaand aan de wedstrijd in een stoet naar het stadion liepen. En daarbij was het onvermijdelijke van links naar rechts ook weer te horen van de snollebolletjes. In de stoet liepen niet alleen Nederlanders achter de oranje dubbeldekker, maar ook Amerikanen. Zandvoort houdt rekening met nieuwe onrust die er pas geleden ook was toen het zo warm was. En daarom geldt er nu een noodverordening waardoor de politie meer mogelijkheden heeft om in te grijpen, meldt regiozender NH. De maatregel geldt bij het strand, het station en op de boulevard. En in grote delen van Frankrijk geldt morgen code rood vanwege de hitte. Dat is de hoogste waarschuwing die er is. Er worden temperaturen verwacht van rond de 40 graden. Evenementen hebben te horen gekregen dat ze geen alcohol mogen schenken. Op andere plaatsen in Frankrijk geldt code oranje. En dan het Veronica Weer van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden.
15: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
21: Dat gaan we vieren.
15: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
22: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
23: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
22: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
21: Dat gaan we vieren!
15: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
26: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
27: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
28: Hola, ¿dónde está mi casa?
27: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
28: Paella, paella.
27: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
28: Buenas noches.
27: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
29: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Yeah.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. Koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: De beste muziek aller tijden.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix 4 voor 10 euro. Barbecuebeukers, dat is de ja van Jumbo.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
6: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia, movement that inspires.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
15: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
16: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
15: Echt?
16: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws.
18: Het is 8 uur.
20: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam-Oost is een ontploffing geweest bij een woning en er brak ook brand uit. 4 mensen zijn nagekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, maar heeft wel gevolgen voor de bewoners van 24 appartementen. Zij moesten uit voorzorg hun huis uit en het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug mogen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Kassa voor een man die bijna 15 jaar in een Spaanse gevangenis heeft gezeten voor meerdere verkrachtingen. Maar later bleek dat hij het helemaal niet gedaan heeft. En daarom krijgt hij een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro. De rechter zegt dat de slachtoffers destijds de verkeerde hadden aangewezen. Het Nederlands elftal zit op roze in de wedstrijd tegen Zweden. Oranje staat met 2-0 voor na een droomstart van aanvaller Brian Brobbey. Die had er na 15 minuten al 2 in liggen. Zitten duizenden Nederlandse fans in het stadion in Houston, en koning Willem-Alexander en Maxima zijn er ook. En dan het Veronica weer van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en dan tussen de 25 en 28 graden.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Dit weekend viert Giraffe de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraffe.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraffe, met een V.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Voel me zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
17: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
18: De beste muziek aller tijden.

0: vind je bij Bol.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja. Serieus?
5: Oh, wat een geld.
6: 18.000. Wat verdikken we.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Oh, wat een goal!
3: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam-Oost zijn de bewoners van 24 appartementen geëvacueerd na een ontploffing en brand bij een woning. Vier mensen zijn nagekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, de oorzaak van de ontploffing is niet bekend. Het is ook niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening, waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Het Israëlische leger heeft de Gazastrook aangevallen met een drone. En daarbij is zeker één dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Hij is de tweede dode in zijn familie. Zijn broer, die ook journalist is, kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval. Israël vindt Al Jazeera een terreurzender. En IJsland gaat weer jagen op walvissen, melden actiegroepen die erg teleurgesteld zijn. Ze klommen meteen op een vissersboot en daarbij werd 1 demonstrant opgepakt. De jacht in IJsland heeft 2 jaar stilgelegen omdat de vraag naar walvisvlees was afgenomen. Maar die zou intussen weer zijn toegenomen. En dan het Veronica Weer van Weer Online. Het is nog erg lekker buiten, maar in het zuidoosten kan straks wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden.
23: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach Curaçao.
1: Hoe?
0: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit misserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: De eerste call. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Een ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: De WK-spirit begint bij Galle.

0: je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mutjomas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gallegal.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De beste muziek aller tijden.

0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
3: Doei doei!
4: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
10: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws.
13: Het is 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Oranje lijkt zijn draai te hebben gevonden op het WK voetbal. Ze maakten gehakt van Zweden. 5-1 werd het door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Sommerville. Nederland heeft nu 4 punten en staat met 1 been in de volgende ronde. En koning Willem-Alexander was ook in Houston en heeft ontzettend genoten. Nederland sloeg toe aan het begin van de eerste en het begin van de tweede helft. Voor de drinkpauzes waar de fans helemaal niks van begrijpen. Want het stadion in Houston heeft airco waardoor het maar 20 graden is. Het leverde dan ook flinke fluitconcerten op. Het verstoort het ritme van de wedstrijd, vinden de fans. Het Israëlische leger heeft Gaza aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Zijn broer kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval en hij is ook journalist. Israël heeft grote moeite met Al Jazeera en noemt het een terreurzender. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. En dan het Veronica weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En er is nog steeds kans op een bui.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en gaan.
18: 18+, speelbewust.
1: Ja? Echt serieus?
19: Oh,
1: wat een geld!
20: 18.000, tot verdikken me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18+, speelbewust.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
5: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
9: De beste muziek

go. It ain't no country club either.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Eén ijskoffie voor mevrouw.
2: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: anders doe.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobbey startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Summerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal...
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken... broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht... muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS-Inter.
14: Tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS-Inter.
16: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
9: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: De beste muziek aller tijden.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Wat verdikken we.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
11: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Mario Kwijthaal. Oranje-fans in Houston moeten oppassen voor agressieve jeugd. Vooral in downtown Houston, zegt de ambassade in Washington. Op internet worden jongeren opgeroepen om mee te doen aan een zogenaamde takeover. Dat zijn illegale bijeenkomsten waarbij wordt gevochten en vernield. Ga weg als het grimmig wordt, zegt de ambassade. In de binnenstad van Middelburg is iemand neergeschoten door de politie. Veel mensen hebben het volgens Omroep Zeeland gehoord omdat het nog druk was met Oranje-fans. Het gebeurde kort na de wedstrijd tegen Zweden op het WK. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is nu een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. En het lijkt erop dat de Britse premier Starmer maandag aftreedt. Een krant hoorde dat van bronnen binnen zijn partij nadat meerdere Britse media al schreven dat Starmer dit weekend zou besluiten over zijn toekomst. Bij lokale verkiezingen won zijn rivaal vorige week en die heeft veel politieke steun om het premierschap over te nemen. Het Veronica Weer van Weer Online. Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan ook een bui vallen.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithal. In het zuiden en oosten van Libanon zijn 7 doden gevallen bij aanvallen van Israël. 5 vielen in het oosten van het land, daar was ook een kind bij. In het zuiden kwamen 2 Palestijnen om het leven. De aanvallen op Libanon moesten ook stoppen nadat Amerika en Iran een tijdelijke deal sloten, maar dat is nog niet gebeurd. En als die vredesdeal tussen Amerika en Iran klapt, is het Amerika dat tol gaat heffen in de Straat van Hormuz en niet Iran, zegt president Trump op True Social. Daarmee doelt hij op het punt in de deal dat de Straat van Hormuz open moet voor de scheepvaart zonder te betalen. Iran gooide hem gisteren weer dicht en wil servicekosten vragen. In een voorstad van Parijs vond de politie een echte Picasso bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat of hoe het in dat huis kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Er zitten 4 mensen vast na de inval. Er werd ook wiet, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld gevonden. En Duitsland heeft op het WK voetbal het cliché weer bewezen. Ze wonnen diep in blessuretijd van Ivoorkust met 2-1. Ivoorkust kwam na een half uur spelen nog wel verrassend op voorsprong. Het duurde tot diep in de tweede helft voor Duitsland gelijk maakte. In de 4e minuut van de blessuretijd gingen ze erop en erover. Het Veronica weer van Weer Online. Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden en er kan ook een bui vallen.

0: Veronica.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaithaal. De meeste mensen die in Amsterdam-Oost gisteren hun huis uit moesten na een explosie slapen gewoon thuis, maar niet allemaal. 24 appartementen werden ontruimd. Er brak ook brand uit waarbij veel schade is ontstaan. Sommige mensen moeten nog een nieuwe deur krijgen. De politie gaat uit van opzet, maar weet nog niet waarom. In het Drentse Hogeveen hebben ze weer water, nadat gisternacht door noodweer waterleidingen beschadigd raakten. Mensen moeten voorlopig nog wel zuinig doen met water, want er is een spoedreparatie gedaan, zodat er weer water uit de kraan komt. Maar de leidingen zijn er nog wel slecht aan toe en moeten nog goed gemaakt worden. Volgens de Britse regering blijft premier Starmer zich gewoon op zijn werk concentreren. Een krant schreef dat Starmer maandag zou aftreden. Meerdere Britse media speculeerden al over die mogelijkheid. Starmer verloor bij lokale verkiezingen van zijn rivaal. Die zou ook veel steun hebben om het premierschap over te nemen. En het koningspaar, prinses Ariane en minister Sterk zitten nu ook op de tribune in Kansas City, waar Curaçao is begonnen aan de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Gisteravond waren ze ook bij de wedstrijd van Oranje in Houston, 1000 kilometer verderop. Die was om 9:00 klaar. Daarna gingen ze nog met de hele selectie op de foto. Het Veronica Weer van Weer Online. In Limburg is kans op zwaar onweer, grote hagelstenen en zware windstoten. Er kan ook veel regen in korte tijd vallen. In andere delen van het land is ook kans op een klap onweer, maar minder heftig.